0: Goedenacht. In Loosdrecht zijn vier mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Amerika is de schrijfster van een kinderboek over rouw veroordeeld voor moord op haar man. En nu is haar straf bekend, levenslang. Ze doodde haar man met een overdosis van de extreem sterke pijnstiller fentanyl. Na zijn dood wilde ze met het geld van de levensverzekering een nieuw leven beginnen met haar minnaar. En Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar. Maar daar staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel korting je hier krijgt is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit de apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. In België is een boom op een passagierstrein gevallen. Er zaten toen een paar honderd reizigers in de trein bij Brussel en die zijn allemaal veilig geëvacueerd. De omgevallen boom had ook de bovenleiding geraakt. Vanwege de veiligheid werd de stroom ervan afgehaald en lag het treinverkeer een tijdje stil. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijd in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. De burgemeester van Kiev meldt een grote Russische aanval op zijn stad met drones en raketten. 1 gebouw zou zijn ingestort en mensen zijn vast komen te zitten onder het puin. Gisteren waren er ook massale droneaanvallen op Oekraïne en daarbij kwamen 6 mensen om het leven. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft het dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen gisteravond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Ook overdag eerst nog bewolkt met buien. Daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: nu.nl nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een onrustige avond in Loosdrecht. Er was daar weer een AZC-protest. Dat begon nog rustig, maar later werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Er zijn 4 mensen opgepakt in Loosdrecht. Ook heeft de politie het waterkanon gebruikt. In Bergen op Zoom in Brabant is iemand gewond geraakt bij een brand in een flat. Het vuur woedde gisteravond in een appartement. Er werd onder meer een traumaheli opgeroepen. De brand is inmiddels geblust. Hoe die kon ontstaan, dat is nog onbekend. In Amerika moet een kinderboekenschrijfster levenslang de gevangenis in. Het gaat om de 36-jarige Corey Richens. 4 jaar geleden vermoordde ze haar man met een overdosis en later schreef ze een boek over het verwerken van rouw. Volgens de rechter is de vrouw te gevaarlijk om ooit nog vrij te komen. En voetbal Willem II is een stapje dichterbij een terugkeer naar de Eredivisie. De club speelde gisteravond de eerste wedstrijd van de halve finale van de play-offs. Willem II won met 1-0 van Almere City. De enige goal werd voor rust al gemaakt.
2: Bamba met de kans. Bamba verre hoek en via de binnenkant van de paal staat Willem II hier met 1-0 voor na iets meer dan een half uur.
1: En zo klonk dat bij ESPN. Zaterdag dan is de return. Daarna speelt of Willem II of Almere City de finale om promotie tegen een club uit de Eredivisie. Het weer nog van Weerplaza. Natte ochtend, vanmiddag droger. Af en toe de zon ook dan. Het wordt maximaal 13 graden.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
1: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
3: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raam.

0: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Klaar voor hemelvaart? Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Obelink, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop. Aldi.
17: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
19: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Dit is het nu.nl nieuws van 7 uur.
22: Goedemorgen. In Loosdrecht hebben ze opnieuw een onrustige avond achter de rug. Er was daar weer een anti-AZC-protest. Dat begon nog rustig, maar later sloeg de sfeer om. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Politie riep iedereen op te vertrekken.
23: Als u nu niet verwijdert, kan uw geweld worden gebruikt.
22: Er zijn uiteindelijk 4 mensen opgepakt. Ook heeft de politie het waterkanon gebruikt. Een zwaar ongeluk met een Nederlander in Oostenrijk. Een man van 56 was er aan het paragliden, maar hij is daar op een hoogspanningslijn gebotst. Hij viel vervolgens 5 meter naar beneden. Hoe het kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. De man is naar het ziekenhuis gebracht. In Amerika moet een kinderboekenschrijfster levenslang de gevangenis in. Het gaat om de 36-jarige Corey Richens. 4 jaar geleden vermoordde ze haar man met een overdosis. De rechter noemt de vrouw levensgevaarlijk.
24: A person convicted of those things is simply too dangerous to ever be free.
22: En de vrouw schreef na de moord op haar man een boek. En dat boek ging over het verwerken van rouw. En voetbal, Willem II is een stapje dichterbij een terugkeer naar de Eredivisie. De club speelde gisteravond de eerste wedstrijd van de halve finale van de play-offs. Willem II won met 1-0 van Almere City. Zaterdag dan is de return. Daarna speelt of Willem II of Almere City de finale om promotie tegen een club uit de Eredivisie. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen op veel plekken regen. Vanmiddag droger. Af en toe de zon ook dan. Het wordt maximaal 13 graden.
16: Goedemorgen, dit is Joe.

zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek

jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op deel.

0: volgend jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
23: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Gelukkig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Zware en verslavende pijnstillers zijn erg makkelijk illegaal te koop, blijkt het onderzoek van Zembla. De medicijnen worden vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zorginstellingen. Daarna zijn ze dus voor iedereen te koop via Telegram of WhatsApp. De inspectie doet er onderzoek naar. In Loosdrecht hebben ze opnieuw een onrustige avond achter de rug. Er was er weer een anti-AZC-protest. Dat begon nog rustig, later sloeg de sfeer om. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Politie riep iedereen op te vertrekken.
4: Als u nu niet verwijdert, kan er geweld worden gebruikt. Zal u worden aangehouden.
3: En er zijn uiteindelijk 4 mensen opgepakt. Ook heeft de politie het waterkanon gebruikt. Dan naar Engeland. Veel vragen zijn er in Brighton. Er zijn voor de kust gisteren de lichamen van 3 jonge vrouwen uit het water gehaald. Wat er nou is gebeurd is nog onbekend. Wel is duidelijk dat er de avond daarvoor in de buurt een groot studentenfeest was op het strand. Politie doet er onderzoek naar. En er komen reclames op Netflix. De streamingsdienst komt volgend jaar met een abonnement dat een stuk goedkoper is. Maar in ruil daarvoor krijg je tijdens je series en films wel commercials te zien. Heeft Netflix gisteravond bekendgemaakt. Het abonnement bestaat al in andere landen, maar nog niet hier. In Duitsland kost dat abonnement €5 per maand. Het weer nog van Weerplaza. Nu op veel plekken nog regen, maar vanmiddag droger. Af en toe de zon ook dan. Het wordt 10 tot 13 graden.
2: Lekker. Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Nou, dit is Joe met Timur Perling.
5: Dan is het gewoon maar wachten op die zon vanmiddag. Goedemorgen, welkom op Hemelvaartsdag. Dit is Timur voor Koen en Sander met de Bee Gees zometeen. Ja!

8 uur geweest. Goedemorgen. Je luistert naar Joe, het beste van de 70s, 80s en 90s. Ik ben Timoer, op de plek van Koen en Sander op deze Hemelvaartdag. De dag waarop we vieren dat Jezus... Nou ja, we herdenken misschien meer, hè? We herdenken dat Jezus Christus opvoer naar de hemel... en terugkeerde naar zijn vader God. Ja. Veel jongeren in het oosten van het land doen dat met heel veel bier vandaag... tijdens douwtrappen. Ook een goede manier, ja, dat is toch... Oost van het land, dan ga je dan met allemaal jongeren... zodra het krieken van de dag begint... ga je met z'n allen op de fiets, stap je met allemaal kartjes bier achterop... en dan ga je naar een zandafgraving in de buurt of naar een bos, of naar een weiland. Of gewoon bij iemand thuis in de keten. Dan begin je al bij de zonsopkomst te drinken de hele dag door. Ja, dat is ook een manier. Als je dat aan het doen bent, laat het me even weten. Misschien wel leuk om even te horen wat iedereen aan het doen is... en of jij ook hebt gedouwtrapt vandaag. Dat je heel vroeg bent opgestaan om te genieten van een wandeling... bij het krieken van de dag. Vind het heel leuk als je hebt gedouwtrapt vanmorgen. Laat me weten. Nou, maar eens even kijken wat er allemaal op de planning staat voor vandaag. Helemaal niks. Ja, strook lekker. Nee joh, je hoeft helemaal niks vandaag. Alleen maar luisteren naar Elvin Veel bijvoorbeeld met Forever Young. En de Bee Gees, it is You Win Again. Bij Joe. Gaan we!

0: gewoon denk ik, 50 tot 100 man voor het hek om 17:50.
1: Nou joh.
0: Dus dat is echt heel druk. En vooral ook heel veel hardlopers.
1: Ja.
0: Maar van alles, fietsers, wandelaars.
1: En was het dan toch nog wel leuk? Want je verwacht natuurlijk lekker dat je in je eentje op Hemelvaartsochtend daar bent.
0: Ja, nou, de omgeving is natuurlijk zo groot. Dus als je eenmaal in het park bent, dan heb je het niet meer zo erg door, hoor. Dan kom je eens een enkeling tegen. En, dus ja, dat was heel erg leuk. En lekker. Droog weer.
1: Ja, ja, helemaal goed. Nou, mag je een hele fijne Hemelvaartsdag wensen nog.
0: Ja, dankjewel. Jij ook, hè. Fijne uitzending nog. Oké, doei.
1: Yo, met lekkere Hemelvaartsdag muziek van de Doobie Brothers.

0: in de Doobie Brothers. Michael McDonald, die zingt echt iets heel lief. Die zingt Samen bij de voetbal.
1: Samen bij de voetbal.
0: Nieuwe Mama Appelsap straks en elke dag om 11:40 bij Joe. De meest grappige verkeerd vertalen songteksten. Vandaag om 11:40 de Eurovisie Songfestival editie. Want er zijn heel veel liedjes van het Songfestival die Mama Appelsap waardig zijn. Dat straks om 11:40. En zo meteen hier bij Joe, The Weather Girls met It's Raining Men.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Morgen.
3: We can be heroes.
2: De Joe, muziekhelden top 100.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien

0: naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bosch. En nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
21: Mama.
20: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. Ja hoor. Hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Odido. We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Dit is Joe met Timur Perlin.
1: Half negen, goedemorgen. Timur van Koen en Sander vandaag met muziek van Foreigner, van Lionel Richie en nog zoveel meer.

0: Joe, goedemorgen met Ten Sharp. Maandag zijn Koen en Sander er weer met de ochtendshow. En dan kunnen zij, en jij als je ook mee wilt doen, nog één dag genieten van hun smartphone. Nog één dag. Want vanaf dinsdag gaan zij en jij dus misschien ook wel de uitdaging aan om zoveel mogelijk dagen zonder smartphone te leven. Ik ga zelf meedoen voor het eerst dit jaar. Ik heb er heel veel zin in. Op een of andere manier denk ik, oh, wat een rust, joh. Ik heb mijn roze klaptelefoontje van zolder gehaald. Ik heb er zin in. Koen zelf, iets minder.
1: Ik zie er ontzettend tegenop. Ik zie er echt, want ik ben ook meer verslaafd dan ooit. Ik doe ook ontzettend veel met dat ding. Ik heb allemaal van die slimme verlichting en een slim deurslot en mijn auto. Dus ik moet overal met allemaal andere dingetjes gaan verzinnen om dan toch met die auto te kunnen rijden, om toch mijn verlichting te kunnen bedienen en allemaal dat soort dingetjes. Gaat allemaal goed komen en waarschijnlijk ben ik er na 3 dagen ook blij mee, maar nu zie ik er nog even heel erg tegen.
0: Ja, snap ik ook wel. Ben je zelf geïnteresseerd geraakt? Info over deze actie vanaf 20 mei smartphone vrij vind je in de Joe-app of op joe.nl. En maandag zijn ze er weer. Whoa.

0: Joe. Muziekhelden top 100.
1: Ah, morgen is het zover. Morgen de hele dag liedjes van de 100 grootste muziekhelden. En natuurlijk in de volgorde van minder groot naar allergrootste. Ja, die volgorde wordt bepaald door jou, want jij kan met de app of op joe.nl doorgeven wie jouw muziekheld is. Sanne, als we kijken naar morgen.
2: Ja.
1: Wie moet er dan op nummer 1 welke muziekheld?
2: Bruce Springsteen natuurlijk.
1: Ach, maar natuurlijk. Ja. Ja. Heb je nog een motivatie voor iedereen om te zeggen waarom? Of voor jezelf? Of nou ja, waarom moet je op 1?
2: Zeker. Nou, deze man is inmiddels 74, maar hij geeft zulke mega goede shows weg. Ik was er denk ik 2 jaar geleden op zijn concert en die staat gewoon 3 uur lang achter elkaar te rocken. En het is echt ongelooflijk goed gewoon.
1: Ik vind het genoeg. Hey, ik ga straks Bruce Springsteen draaien na 9 uur, denk ik. Ja, dat wordt gewoon het eerste liedje. Gaan we mee openen. Dat wordt onze openingsceremonie.
2: Superleuk.
1: Ja,
2: helemaal goed.
1: En dan morgen luisteren natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Ga ik doen.
1: Dankjewel voor je stem. De muziekhelden top 100. Vanaf morgen.

0: zometeen Bruce Springsteen natuurlijk. Ja, waar komt hij aan? Zometeen met Danny Vos. Goedemorgen, Danny.
1: Ja, goedemorgen. De weerbureaus houden nu al hun hart vast voor het WK voetbal.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
15: Hey, oh, sorry.
14: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
18: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs.
4: prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
5: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Kozijnen bestellen. Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
19: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
25: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Meerdere passagiers die meevoeren op het cruiseschip waar het Hantavirus rondging, vertrekken vandaag uit ons land. Het gaat om 6 mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Nadat het schip afgelopen weekend aanmeerde bij Tenerife, werden ze naar ons land gebracht. En vandaag gaan ze dus weer naar huis. Ze zijn niet besmet, wel moeten ze in hun eigen land nog een paar weken in quarantaine. Flinke zorgen bij zorgexperts. Zware en verslavende pijnstillers zijn namelijk erg makkelijk illegaal te koop, blijkt uit onderzoek van Zembla. Medicijnen zijn dan vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zo'n zorginstelling. Daarna worden ze via WhatsApp of Telegram verkocht. Inspectie doet er onderzoek naar. Dan naar China, daar hebben de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi elkaar net gesproken. De twee spraken dik 2 uur met elkaar. Het ging onder meer over handel, maar ook over Taiwan. En Trump had ook nog wat complimenten voor Xi.
26: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
1: Nou, Trump en Xi zullen elkaar morgen ook weer spreken. En voetbal, het WK, dat over een maand begint, kan wel eens extreem heet gaan worden. Daarvoor waarschuwen de weerbureaus nu. WK is in Amerika, Canada en Mexico. Voor een kwart van de wedstrijden is nu al een hittewaarschuwing afgegeven. Ook de wedstrijd van Nederland tegen Tunesië is een risicowedstrijd. FIFA besloot eerder al dat er drinkpauzes komen. Het weer nog van Weerplaza, nu op veel plekken regen. Vanmiddag droger, af en toe de zon, voor 10 tot 13 graden. En morgen dan weer een vrij natte dag.
25: Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Timo Perlin.
0: Komt hij aan een top 10 kanshebber voor de Muziekhelden Top 100 van morgen. Hier is Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

Timur Verkoen en Sander, die zijn er maandag weer op deze Hemelvaartsdag ben ik er. Om je te vertellen dat de musical Moulin Rouge stopt, dat wist je natuurlijk al wel. In de Beatrix Theater. Maar wat er voor in de plaats komt, dat is leuk. In september is dat. Dan wordt daar in Utrecht een nieuwe musical geplaatst. Het is het beroemde liefdesverhaal van Romeo en Juliet. Maar dan zonder Romeo. Ja, dus het uitgangspunt is voor deze musical: wat als Juliet niet sterft aan het einde van Romeo en Juliet? Dat is ongezellig, toch? Wat is dit nou weer? De musical heet ook gewoon alleen maar En Juliet. Dus zonder Romeo en Juliet. En dit is gewoon, kijk, Juliet die ziet dat Romeo voor de liefde zelfmoord pleegt. En Juliet denkt niet, hé, ik ga lekker met hem mee het graf in. Die denkt, nee, hé, ik kies voor een nieuw leven. Ik kies voor een nieuwe liefde. Ik kies voor mijn eigen toekomst. En dat is het hele verhaal van die musical. Het wordt een powerpop feel-good musical. Typische 90s en zero's hits komen erin voor. Van Britney Spears en van beroemde boybands uit de 90s. Nou, dat wordt leuk. Voor de allereerste try-out op 10 september zijn er gewoon nog kaartjes.

0: de hele dag door. Ook op deze Hemelvaartsdag. Morgen bij Joe.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Morgen de hele dag, wat een heerlijke lijst wordt het. De Muziekhelden Top 100. Maud, 21 jaar in Venray.
2: Ja, goedemorgen.
0: Welke muziekheld moet er in morgen in die Muziekhelden Top 100?
2: Ja, sowieso Michael Jackson. Ach, die kan niet ontbreken.
0: Maar
2: ja.
0: Natuurlijk. Waarom moet hij erin dan?
2: Ja, nou, ik zal het even vertellen. Want toen ik 10 was, dat was echt legendarisch gewoon. Ik kreeg mijn eerste iPad. Wat was het? Tablet was het, Samsung tablet. En dan kreeg ik op YouTube, ik kon dat downloaden en ik speelde allemaal spelletjes. Maar ook YouTube, dat was wel heel leuk echt. En mijn moeder zei altijd, ja, je mag niet van die enge filmpjes kijken. En ook niet naar Michael Jackson, ook niet naar de thriller, want dat was toen ook helemaal een ding, weet je wel. En,
0: je mag niet, jouw moeder liet op de iPad, die zegt, je mag alles kijken, behalve Michael Jackson.
2: Je hoeft, maar een kind van 10 hoef je niet dat 2 keer te zeggen, als iets niet mag. Natuurlijk ga je dat dan gewoon doen.
0: Dus jij keek thriller en toen?
2: Ja, ik stiekem naar boven met mijn tablet en ik ging die video kijken. Ja, nou, en hoe vet was dat?
0: Dat is het, hè. Als je moeder iets verbiedt, dan wordt het je grootste obsessie natuurlijk.
2: Ja, dat.
0: Morgen, wat jou betreft, Michael Jackson op 1 in de muzikale top

0: met zometeen een ode aan de vrouw van Billy Joel.
1: Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me.
0: Maar ook de Fine Young Cannibals. Die dan meteen weer de andere kant laten belichten. She drives me crazy. Blijf luisteren met jou.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Ga incidenteel.

gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: klaar voor hemelvaart? Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
1: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
3: Dit is Joe met Timo Perlin.
4: 9:30. Dus goed filevrij in Nederland. Behalve op de A12, de ringweg van Utrecht, staat een kleine file voor Oude Rijn. 5 minuutjes.

0: Joel.
1: Bij Joe, goedemorgen. Het is Teamwoord voor Koen en Sander vandaag op deze hemelvaart. Zometeen, The Rhythmics en Steppenwolf komt eraan met Born to be Wild over een half minuutje ongeveer. Maar eerst vanavond natuurlijk de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, live vanuit Wenen. Zonder vaste commentator Cornald Maas dit jaar, die heeft een jaartje vrij. En die vertelde maandag bij Koen en Sander dat hij dan maar lekker bij Paul de Leeuw gaat zitten thuis op de bank. Gaat hij kijken met z'n tweetjes, Cornald Maas en Paul de Leeuw samen. En dus belde Koen en Sander gisterochtend even met vriend van de show Paul de Leeuw om te vragen hoe het was geweest, de allereerste halve finale dinsdag. Maar een opmerking van Koen over het dieet van Paul de Leeuw schoot net in het verkeerde keelgat.
2: We hebben natuurlijk een geweldige avond met Cornald naast op de bank. En lekkere hapjes.
3: Nou, lekkere hapjes? Vorige keer vertelde je wat. Je bent heel erg afgevallen, Paul. Dus zoveel hapjes.
2: Ja, ik had een lekker hapje eten, hè? Chagrijn. ik had een lekker hapje eten. Ook al heb ik. Ja. Nee, gewoon een wit wijntje. Stuk op zes.

Dus wat ga je doen op deze frisse hemelvaartsdag vandaag? Heb je nog tips voor leuke uitjes vandaag? Voor braderieën, muziekfestivals? Misschien gekke fietstochten? Laat van je horen met de Joe-app. Ik ben heel benieuwd wat jij vandaag gaat doen. Ga ik het niet vertellen aan de rest van Nederland, hoor. Nou, misschien een heel klein beetje.

0: zometeen bij Joe na 10 uur Whitney Houston. Ja hoor. En het nieuws komt eraan natuurlijk met Danny Vos. Wat zit erin zo meteen, Danny?
1: Ja, het gaat deze ochtend in het nieuws veel over het WK voetbal. Begint over een maand, hè, onder meer in Amerika. Ja, en dat toernooi krijgt iets wat we nog niet eerder op het WK hebben gezien. Oeh.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
6: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
7: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
6: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
7: Nee, Greenwave.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hey Tijmen. Je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Manex

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Er is meer bekend over de arrestaties gisteravond tijdens een nieuw anti-AZC-protest in Loosdrecht. 4 mensen werden daar opgepakt, onder meer voor het hinderen van agenten en het bezitten van vuurwerk, meldt de politie nu. Protest begon nog rustig, maar later sloeg de sfeer om. Politie zette ook een waterkanon in. Meerdere passagiers die meevoeren op het cruiseschip waar het Hanta-virus rondging, vertrekken vandaag uit ons land. Het gaat om 6 mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Nadat het schip afgelopen weekend aanmeerde bij Tenerife, werden ze naar ons land gebracht. Straks vliegen ze dus weer naar huis. Ze zijn niet besmet, wel moeten ze in hun eigen land nog een paar weken in quarantaine. Opnieuw een onrustige nacht in Oekraïne. In Kiev zijn vannacht meerdere Russische drone-aanvallen geweest. Onder meer een gebouw zou zijn ingestort. Gisteren waren er ook al drone-aanvallen. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. En voetbal, voor het eerst ooit krijgt de finale van het WK een halftime show. De finale is over dik 2 maanden in Amerika. En in de rust treden Madonna en K-popgroep BTS op. Ook Shakira staat op het podium met haar officiële WK-nummer. Dat nummer komt morgen uit, maar Shakira heeft wel al een klein stukje gedeeld. Het WK begint over iets minder dan een maand. Het weer nog van Weerplaza, nu op veel plekken regen. Vanmiddag is het droger, af en toe een zonnetje dan. Het wordt 10 tot 13 graden. En morgen weer een vrij natte dag.
4: Dankjewel. Het loopt een beetje vast op de Zuidring van Utrecht. Dat is de A12. Als je de afslag naar Den Bosch pakt, moet je 10 minuutjes langzaam rijden. De rest van de files zijn korter dan 10 minuten.
2: Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Timo Perlin.
4: Mag ik zeggen dat Whitney Houston een muziekheld is? Ja, dat mag ik zeggen. Nu alvast op de radio.

0: Hemelvaartsdag 2026 met Chris Norman en Suzy Quatro. Moet van Joe luisteren. Lotte even haar vader feliciteren. Hij is nu officieel een oud gebakje geworden, zegt... Nou, zijn naam is Ryan, 50 jaar. Jessica, wat gaat zij doen? Oh, die moet vandaag een verjaardag vieren. Met 20 personen. En we hebben een barbecue bedacht onder een tent. Dus kachels aan en ik hoop dat het allemaal gaat. Ja, ik hoop dat je een partytent met zijkanten hebt. Ja, je wil niet weten, anders gaat alles fout daar. Oh, en dit is ook goed hoor. Als je niks te doen hebt vandaag, je woont in de buurt van Vriezerveen, moet je van Wesley Drees naar Randrock gaan.
1: Jazeker.
0: Wat is daar te zien vanavond op Randrock? Ben benieuwd of vanmiddag.
1: Er komt Typhoon, die komt daar. The Fortunate Sons, die komen daar.
0: Coverband van CCR. Ja, wie nog meer?
1: We hebben natuurlijk ook nog Randrock Junior. Dat is voor de allerkleinste staat. Er komt de K3. Natuurlijk niet de echte K3, maar een imitatie K3. Steven Kazan komt daar nog zijn goochelkunsten.
0: Nou ja, mag je heel veel plezier wensen. Randrock,
1: ja,
0: hè?

post, beste 70s, 80s en 90s. Het volgende liedje is het origineel. Het is Michael Jackson met zijn broertjes. Ergens eind jaren 60. Maar het volgende liedje, de volgende versie, moet eigenlijk in de geschiedenisboeken, eigenlijk in het geschiedenisexamen muziek deze week. Want dit, deze versie van Gloria Gaynor, is het allereerste nummer dat ooit op nummer 1 kwam in de Billboard Disco Action Charts. En daarmee was dit het officiële startschot van de

The Bangles. Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen 100 keer een eerbetoon.

0: Muziekhelden Top 100.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon
6: kozijnen. Hey Raymond!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99.

0: 50. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit is Joe met Timo Perlin.
7: Half elf, omdat een stukje van de A27 is afgesloten bij Utrecht, is het wat drukker op de ringweg van Utrecht. Als je de

0: What I'm Talking hoorde je bij Joe.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: En morgen is het zover. Vanaf 10 uur beginnen we met alleen maar liedjes van helden. Ja, we hebben gewoon een hele Top 100 samengesteld uit de luisteraars van Joe die hun muziekheld hebben doorgegeven. En dat kan je ook doen als je gaat naar joe.nl of de Joe hebt. Mika, 14 jaar in Borne. Wie denk jij dat er morgen op nummer 1 gaat staan?
2: Ik denk dat het Queen is.
0: Ja, ik denk het ook eigenlijk hoor. Grote kans. Queen. Ja, waarom denk jij dat het Queen gaat worden?
2: Nou, omdat hun al gewoon... Ja, hun domineren de jaren 70, 80... en natuurlijk ook een beetje de jaren 90.
0: Ja.
2: En het is gewoon... de stem van Freddie Mercury en de wereldhitsen die hun hebben gemaakt voor jong en oud is gewoon ongelooflijk.
0: Ja, voor iedereen qua stemadvies, wat is jouw stemadvies dus voor morgen?
2: Zeker weten stemmen op Queen.
0: Absoluut, en dat kan via joe.nl of de Joe app. Morgen luisteren!

Goedemorgen, Joe op Hemelvaartsdag. We hebben sinds kort nieuwe programma's in het weekend. Elke vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond hebben we de 70s at 7, de 80s at 8 en ja, de 90s at 9. Leuk om even te proberen elke vrijdag, zaterdag en zondagavond bij Joe. Dit is Carly Simon over iemand die zo ijdel is, die denkt...

0: nieuws van 11 uur met Danny. Het nieuws komt eraan zo meteen.
1: Danny!
2: Ja, lekker op je vrije dag. Misschien vandaag wel even een serietje kijken. Nou, dat wordt steeds duurder zometeen. Wat we nou per jaar eigenlijk kwijt zijn aan platforms zoals Netflix.
0: Oeh, horen we zo. En ook deze van Phil Collins. Tot zo.
3: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
9: Proost.
8: Op sunweb.nl.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
4: Praxis. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. bij Burger King.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Dit is jou. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Danny Vos.
22: Goedemorgen. Er is nog iemand opgepakt voor alle onrust in Loosdrecht. Het gaat om een jongen uit Utrecht. Hij zou betrokken zijn geweest bij de vernielingen van het gemeentehuis. Het was op Koningsdag. Al langer is het onrustig in Loosdrecht vanwege de opvang van asielzoekers. Ook gisteravond is er weer tegen gedemonstreerd. Een ravage in Wateringen in Zuid-Holland. Een auto is daar vanmorgen een supermarkt ingereden. Er is veel schade, er zit onder meer een groot gat in de ruit. De bestuurder, een vrouw, zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Complimenten van de Amerikaanse president Trump voor de Chinese president Xi. De twee hebben elkaar vanmorgen dik 2 uur gesproken. Onder meer over handel en over Taiwan. En Trump had dus ook nog wat lovende woorden voor Xi.
23: You're a great leader, I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
22: Nou, Trump is op staatsbezoek in China. Morgen spreekt hij weer met Xi. Ja, lekker op je vrije dag een serietje kijken. Het wordt steeds duurder, heeft RTL uitgezocht. Heb je een abonnement bij alle 5 de grootste streamingsdiensten, waaronder Netflix en Disney Plus, dan betaal je daar inmiddels gemiddeld zo'n €80 per maand voor. Bijna €1000 per jaar. Het kan ook wel goedkoper. Netflix komt volgend jaar bijvoorbeeld met een minder duur abonnement in ons land. Maar dan krijg je tussendoor wel reclames te zien. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon. Vooral in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt maximaal 13 graden vandaag.
2: Danny, dankjewel. Dan nog even de verkeerssituatie. Er zijn inmiddels wat meer files. Langs het moment op de A27 door een auto met pech. Richting Utrecht voor Lexmond. 40 minuten vertraging.
24: Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Timo Perlin.
2: Hey, goedemorgen met later dit uur. Een nieuwe editie van Papa Appelsap. En zometeen A Horse With No Name. Klassieker van Amerika.

Dit is Joe. Goedemorgen. Je luistert naar de beste 70s, 80s en 90s. De hele dag door. Als je vandaag voor het eerst luistert, nou, dit is wat we doen. Luister wat je allemaal hoort. Share gewoon op je vrije hemelvaart. En anders denk je van, nou, ik kan nog wel wat goede muziek hierna gebruiken. Heb ik John Hyatt erachter met Have a Little Faith in Me. Beter gaat het niet worden. Tenzij hij zelf met een suggestie komt, kan altijd nog. Daarvoor open je de Joe-app. Moet je hem eerst even downloaden, helemaal gratis. En dan stuur je gewoon een berichtje naar de studio, wat je graag wil horen uit de 70s, 80s en 90s. Komt ze!

0: De Joe, muziekhelden top 100.
1: Ja, morgen is het zover. De hele dag tussen 10 en 7 s'avonds hoor je de 100 beste liedjes van de grootste muziekhelden. En je kan gewoon stemmen erop natuurlijk. Ja, als je denkt ik pak even de Joe app en dan geef je jouw muziekheld door. Dan maken we morgen een lekker lijstje. Bijvoorbeeld Pascal woont in Wanroij, Brabant. En die heeft gestemd op Axl Rose van Guns N' Roses. Pascal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar is jouw liefde voor Axl Rose begonnen?
2: Ja, in Nijmegen op het Koppenpark. Ja, dat was gewoon fantastisch.
1: Was dat het concert waarbij Guns N' Roses toevallig te laat was?
2: Ja, zeker. Die was te laat, ja.
1: Dit is een goed verhaal. Kan je vertellen wat er toen gebeurde?
2: Nou, het was een hele mooie dag. Het was zondag. Toen werd er vanuit Polen weggekomen dat ze met de helikopter zou komen. En toen kwamen ze dus overgevlogen over het terrein. En dan zien ze landen en dan richting het podium lopen. En Slechtje pakt zijn gitaar en die speelt één noot. Ja, en toen was ik verkocht.
1: Ze moeten morgen in die lijst staan, hè? Absoluut, deze mannen.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Goed, dankjewel voor je stem.

0: Inside Joe, de muziekhelden top 100 vanaf 10 uur. En zometeen is het tijd voor een nieuwe editie van Papa Appelsap. Maar let wel, het is de Eurovisie Songfestival editie.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
3: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets

0: Nederland, klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.

0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert.

0: Dit is Joe met Timo Perlin.
1: Half 12. De Duitsers komen op dit moment ons land binnen via de A12. Hallo, tolle nachtbaan. Voor de koopzondag. En daarmee staat er een file van 8 kilometer voor Duiven.

0: en natuurlijk is het de speciale Papa Appelsap Songfestival editie. En als je iets ziet vanavond ook weer, want vanavond is natuurlijk de tweede halve finale. Als je daar Mama Appelsap in ziet, laat het me weten. Stuur het op via joe.nl of de Joe-app. Iemand die dat heeft gedaan, dat vind ik heel leuk. Dat is mijn lieve RTL Boulevard-collega Aaron Baden, verslaggever. Ook bij het Songfestival. En die zat in de zaal en had hij gisteren al eentje voor ons opgemerkt. Maar hij heeft er nog één gevonden. Nog een Mama Appelsap in een van die liedjes. Dames en heren, mag ik een applaus voor Aaron Baden?
1: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo. Zonnig Wenen.
0: Zonnig Wenen zelfs.
1: Ja, joh, het straalt hier. Het is na die zinderende halve finale. Wat een geweld weer kwam op ons af. Hebben we hier toch wel. Het gaat de zon stralen. Dus het is een leuke week hier toch in Wenen. Ondanks dat we niet meedoen.
0: Ja. Nou, fijn dat je weer bent. Want ja, je hebt er nog één gevonden. Nog een Mama Appelsapje. En dat was in de inzending van Montenegro afgelopen dinsdag.
1: Ja.
0: Door is, of wel?
1: Nee, het is niet door. Het was ook wel lastig hoor. Ze hadden er wel zin in, die dames. Maar het was wel een folklore song. Vol temperament. En er zit ook nog wel een diepere betekenis achter. Maar ik hoorde in één keer de hele tijd kistje draaien of keertje draaien. Dat is wel jouw straatje, dacht ik.
0: Welke?
1: Dat je dat plaatje keertje moet draaien. Keertje draaien, keertje draaien.
0: Keertje draaien.
1: Hoorde de hele tijd terug.
0: Het is niet gelukt blijkbaar. Te weinig stem. Maar ga Wat leuk deze!
1: Ja, die is goed, hè?
0: We hebben Daan de Jong, Joe luisteraar. Die heeft ook iets gehoord in de inzending van Montenegro. Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is ook alweer?
2: Wat is jou opgevallen, ja. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik hoor haar zingen, neem me op een bank, neem me op mijn bank, neem mijn kont.
1: Ja, dat is nog wel even. Ja, ik weet niet of Montenegro dat zo bedoeld had hoor, maar goed.
0: Denk het wel, we gaan luisteren. Neem op mijn bank, neem mijn kont.
2: Nou jongen.
1: Dat nummer krijgt een hele andere betekenis.
2: Ja. Dat keertje draaien ook in één keer heel leuk.
1: Ja, precies, heel goed, heel goed.
0: Oh, leuk, wacht. Dat is waar wat jij zegt. Dus eigenlijk hoor je dus nemen op mijn bank, nemen op mijn bank, nemen kont. En dan dus...
1: Eerstje draaien.
0: Eerstje draaien.
2: Dat is andersom.
1: Jongens, de cirkel is rond.

0: live bij Joe. Zometeen de 80's lunch vandaag met Edwin. Leuk! En het nieuws natuurlijk zometeen. Fieke, wat zit erin?
1: Nederlandse banken schroeven hun beveiliging op vanwege AI-model Mythos.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Ik wil als dino!
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
16: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
15: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
16: Nee, Greenwave. Greenwave.
17: Nog een keer. Papa, sneller.
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
19: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
20: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Dit is jou.
19: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Nu.nl nieuws met Fieke Hamers.
20: Goedemiddag. Nederlandse banken gaan hun beveiliging verbeteren na waarschuwingen over AI-model Mythos. Mythos is een AI-model dat snel beveiligingslekken kan opsporen. Maar als het in handen van criminelen valt, kunnen ze ook banksystemen aanvallen. Van de Europese Centrale Bank moeten banken in de eurozone hun digitale beveiliging snel verbeteren. Ook ons Nationaal Cybersecurity Centrum deed aanbevelingen, waar de Nederlandse banken dus mee aan de slag gaan. Alle Nederlandse leden van het Europees Parlement hebben een brief gestuurd aan politici in India over het ontvoerde meisje Insia. Ze werd 10 jaar geleden in Amsterdam door haar vader ontvoerd en naar India gehaald. En leeft sindsdien gescheiden van haar moeder. Premier Rob Jette gaat er dit weekend ook over praten met de Indiase premier als die in Nederland is. Er gaan ook ambtenaren naar India die een ontmoeting tussen het meisje en haar moeder moeten regelen. In België is babymelk van Nutrilon, dat eerder daar uit de schappen werd gehaald omdat er een giftige stof in zou zitten, per ongeluk toch weer verkocht. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De stof ceruline, die in sommige verpakkingen zou kunnen zitten, kan leiden tot braken en diarree. Het bedrijf waarschuwt ouders om goed op de nummers op de verpakking te letten. En dan voetbal. Het WK, dat over een maand begint, kan wel eens extreem heet worden. Daarvoor waarschuwen de weerbureaus nu. Het WK is in Amerika, Canada en Mexico. Voor een kwart van de wedstrijden is nu al een hittewaarschuwing afgegeven. Ook de wedstrijd van Nederland tegen Tunesië is zo'n risicowedstrijd. De FIFA besloot eerder al dat er drinkpauzes komen. En dan het weer van Weerplaza. Hier is het bepaald niet extreem heet. Maximaal 13 graden. Wolken en zon vandaag. Vooral in het noorden ook kans op een bui.
19: Right, Fieke, dankjewel. Dan Joe verkeer door Flitsmeister. Het is hartstikke druk deze hemelvaartsdag. 27 vertragingen, meeste files onder het kwartier. Dit zijn de 4 files waar je langer mee zoet bent. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. De parallelrijbaan is daar dicht. Dat komt omdat er een te hoog voertuig de tunnel is ingereden. 4 kilometer file staat er nu achter, plus 23 minuten. A4 van Dinteloord naar Antwerpen tussen Tolen en Berchtesgaden. Bergen op Zoom Zuid. 17 A7 Den Oever Zurich tussen Breesanddijk en Kornwerderzand. 20 minuten. En de A12 Oberhausen Arnhem. Rij in Nederland in vanuit Duitsland. Dan heb je tot aan Duiven 10 kilometer file en 22 minuten extra.
3: Morgen de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. De Joe 80's Lunch met Edwin Noorlander.
19: Present en fijn dat jij er ook bij bent. Een uur lang alleen maar 80's met AHA zometeen. Ook Soul Sister naar Elton John.

Welkom in de Joe 80's Lunch. Soul Sister, The Way to Your Heart. Ja, ze zeggen altijd dat de liefde door de maag gaat. Nou, bij Joe geldt het ook voor de oren. Hè? Iedere dag tussen 12 en 1 krijg je iets lekkers voorgeschoteld tijdens de lunchpauze. Tussen 12 en 1 alleen maar desta uit de jaren 80. En op Hemelvaartsdag is dat niet anders. Dus of je nou aan het genieten bent van je lange weekend, of er vanochtend gewoon vroeg uit moest om te gaan douwtrappen, of misschien wel, ja, net als ik, gewoon aan het werk ben. Stuur je favoriete 80's hit vooral eventjes door via de Joe app. Misschien komt die zometeen nog wel voorbij. Annemarie uit Denenkamp heeft dat ook gedaan. Die kon wel een beetje zon gebruiken op deze wisselvallige dag. Gaan we fixen. Katrina and the Waves zometeen. En nu nog meer zon. Alleen dan op de tv. Dit is AHA bij Joe.

With Katrina and the Waves. You're the walking on sunshine. Zo Dan Murray had met One Night in Bangkok. En mocht je nog die kant op willen gaan, gedraag je. Want de overheid in Thailand is al die losbandige toeristen helemaal zat. Gaat strenger handhaven. Volgens hen gaat het dan vooral om drugsgebruik en seksuele handelingen. Ja, is niet zo gek allemaal. Want onder de Thaise bevolking wordt in het openbaar zoenen of knuffelen al als een taboe gezien. Zo meteen hoor je Murray Head met One Night in Bangkok. Als je er ooit naartoe gaat, hou het lekker in je eigen hotelkamer. Hè? Eerst PhD in de 80's lunch. Dit is I Won't Let You Down bij Joe.

0: En even kijken hoe het op de weg is deze Hemelvaartsdag. Want het is zeker niet rustig. Ook Lloyd Sleen komt eraan. En je hoort Tina Turner zo in de 80's Lounge.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen. 100 keer een eerbetoon. De Joe. Muziekhelden top 100. Mag er niet ontbreken. De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Morgen. We can be heroes. De Joe. Muziekhelden top 100.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
4: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
3: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
1: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
2: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
3: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op

0: voordate.nl.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
11: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
10: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
14: Leon Kozijnen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: 1 minuut over 12:30. Het Joe Verkeerder Flitsmeister. Er staan 20 files op dit moment. Dit zijn de 4 langste. De A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Leenderheide, de Randweg N2 en Maarhezen. 22 A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 17 minuutjes. A7 Den Oever-Zurich tussen Brezandijk en de brug over de Lorentsluis. Daar ook 17 minuten vertraging. En de A12, als je rijdt vanuit Duitsland richting Arnhem, dan kom je in de file voor Duiven. 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan daar. Plus 26 minuten.
20: De Joe 80's Lunch met Edwin Noorlander.
19: Ja, neem lekker een bammetje. Eet smakelijk. Het beste uit de jaren 80. Tijdens de 80's Lunch met Lois Lane. Zo direct. En hier is Tina Turner. Good.

haar vakantieadres in Spanje. Wat leuk, fijne vakantie daar. Lois Lane en It's the First Time hoorde je. Het is de Joe 80's Lunch. Heb je een verzoekje? Wat wil je horen deze hemelvaartsdag? Laat maar van je horen via de Joe app. Ik heb hier een appje van Bart. Dit is toch een man, zou je zeggen. Ja, die wil graag ladies.

Het mooie Alone in de Joe 80's Lunch. Nou, de hemel laat op deze hemelvaartsdag echt van alles zien. Er is regen, er is bewolking, maar er is ook zon af en toe. Nou, ik hoop dat je een beetje kan genieten van deze dag. De beste liedjes uit de jaren 80, elke dag tussen 12 en 1. Met zometeen Talk Talk. En dit is de Miami Sound Machine, Dr. Beat. Emergency.

0: Talk and Such a Shame hoorde je bij Joe. Zometeen het laatste nieuws krijg je van Fieke. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Passagiers van cruiseschip Hondius, die deze week in Eindhoven aankwamen, hebben niet het Hantavirus.
0: Oké, dat is goed nieuws. Zometeen daar meer over. En ook U2 en Shaka Khan komen eraan.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Dit is jou. Exact 1 uur, goedemiddag. Het nu.nl nieuws. Daarvoor aangeschoven is Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week zijn teruggehaald met vluchten naar Eindhoven, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Dat zegt het RIVM. De passagiers werden bij aankomst op het vliegveld in Eindhoven getest. En die tests waren negatief. De Nederlandse passagiers moeten wel verplicht 6 weken in quarantaine blijven. Het kan zijn dat ze het virus later alsnog blijken te hebben. Nederlandse banken gaan hun beveiliging verbeteren na waarschuwingen over AI-model Mythos. Mythos is een AI-model dat snel beveiligingslekken kan opsporen. Maar als het in handen van criminelen valt, kunnen ze ook banksystemen aanvallen. Van de Europese Centrale Bank moeten banken in de eurozone hun digitale beveiliging snel verbeteren. En onze banken gaan daar dus mee aan de slag. In het noorden van India zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door een zware storm. De bliksem was ingeslagen. Er viel veel regen en hagel. Windvlagen zorgden ervoor dat bomen omgingen en reclameborden wegwaaiden. Ook zijn huizen ingestort. Dit seizoen zijn er vaker stormen in het noorden van India. En het motorseizoen is begonnen. Voor een motorrijder in het Brabantse Marekessel is dat van korte duur. Hij werd gepakt nadat hij bij het dorp 121 km per uur reed, waar je 50 mag. En vlak daarvoor reed hij met ruim 100 km boven de snelheidslimiet langs een politiecontrole. Hij mag een paar duizend euro aan boetes aftikken en is zijn rijbewijs kwijt. En dan het weer van Weerplaza. Wolken en zon vandaag. Vooral in het noorden ook kans op een bui. En het wordt maximaal 13 graden.
1: Even kijken op de weg dan nog. Joe verkeer door Flitsmeister. A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Born en het vliegveld van Maastricht en Aken. 11 minuutjes. A7 Den Oever-Zurich tussen Breesland-Dijk en de brug over de Lorentsluis. Ook daar 11 minuten vertraging. En op de A12 als je vanuit Duitsland komt en je wilt richting Arnhem, dan kom je tussen Beek en Duiven in 9 kilometer en 19 minuten vertraging. Zijn nog 10 andere files. Sta je daarin, dan verlies je max 10 minuten. Goeie reis.
11: Morgen de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Met zometeen de Cranberries, Oh to My Family. Madonna komt eraan, daar is trouwens leuk nieuws over. En hier is YouTube. Ciao!

Yo, de nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoorde I'm Every Woman. We zijn aan het aftellen natuurlijk. Nog 27 dagen en dan start het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. En denk je aan Amerika, dan denk je natuurlijk, ja, dan moet het groot. Nou, de organisatie van het WK heeft dat ook gedacht. Vandaag werd bekend dat er een halftime show komt tijdens de grote finale. Iets wat ze natuurlijk al jaren doen in Amerika bij de American Football Finale, de Super Bowl. En voor deze speciale show wordt er heel wat uit de kast getrokken. Wie komen er allemaal? Nou, onder andere de Koreaanse boyband BTS is erbij. Shakira, die al eerder een WK-anthem maakte met Waka Waka. En ook de Queen of Pop is erbij. Madonna dus. Dus zelfs als je geen voetbalfan bent, is dat een reden om te kijken. Die grote finale die is op 19 juli met hopelijk oranje erbij natuurlijk in New Jersey. Madonna hoor je zometeen met een van haar grootste hits Into the Groove. En dit zijn de Cranberries.

Madonna en Into the Groove bij Joe. Vanavond moeten ze in Wenen in Oostenrijk weer aan de bak. Om 9 uur vanavond de tweede halve finale van het Songfestival van dit jaar. Nou ja, wij doen natuurlijk niet mee dit jaar. En dat valt ook Songfestival-fan Marcel uit Voorburg zwaar. Ik zag hem voorbij komen op internet. Hij bracht eind vorig jaar een driedelige boekenserie uit over het festival. Met daarin alle liedjes die tot nu toe zijn voorbijgekomen. Dat zijn er 1754. En alleen vanwege de boycott wilde niemand dat boek hebben. Maar hij blijft wel lekker verzamelen, want hij heeft 80% van alle liedjes die ooit aan het Songfestival hebben meegedaan thuis in zijn kast staan. Echt fascinerend. Komen naar deze editie ook weer 35 liedjes bij. Wil je het filmpje zien van hoe hij als superfan het Songfestival beleeft? Stuur maar even een berichtje in de Joe-app, dan stuur ik je het linkje op. De Pet Shop Boys hoor je zo meteen met Go West naar 10cc.

beide nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe en ook op deze Hemelvaartsdag gaan we de muziek uit de 70s, 80s en 90s weer eventjes in de schijnwerper zetten door middel van een nieuwe editie van de Joe Hitkiss. Wil je een keertje meespelen? Misschien ben je vandaag wel lekker vrij. Heb je juist nu de tijd om...

0: mee te doen een keertje. Meld je vooral eventjes aan. Dat kan je doen via de app van Joe. En dan kun je zo meteen meespelen voor de grote Joe-verrassing. Wat het inhoudt, ja, dat is dus een grote verrassing. Maar jij kunt het winnen als je de Joe Hitquiz tot een goed einde weet te brengen. En je kunt jezelf opgeven door me nu te vertellen uit welk decennium dit liedje komt. Ja, ik ga hem zo meteen helemaal draaien natuurlijk. Maar uit welk decennium komt die? Is dat 70s, 80s of 90s? Als je het weet, stuur een berichtje. Misschien doe je zo mee met de Joe Hitquiz.
1: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
9: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. 30 seconden, 1 letter.
10: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
9: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
10: Een bekende Nederlander.
11: René.
9: Durf jij de Alpha Battle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
0: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: zeggen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Het is 4 minuten over 2:30. Joe, verkeerde flitsmeister. Het was heel erg druk de afgelopen uren. Nu valt het wel weer mee. De meeste vertragingen zijn onder de 10 minuten. De langste is op de A76 Geleen-Keulen vanaf Simpelveld tot aan Duitsland. 12 minuten nu.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: Een klein spelletje gaan we zo meteen spelen. Een nieuwe editie van de Joe Hitquiz komt eraan over 6 minuten. Ook Nick Kershaw, The Riddle. En hier is Blondie.

0: Nick Kershaw en de Riddle. Uit de 80's, 1984.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En Kim had dat onder andere goed geëpt in de Joe-app. En mag daarom gaan meespelen vandaag met de Joe Hit Quiz. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, het voelt nog een beetje als ochtend. Ik weet niet waarom. Ik zit hier normaal elke dag. Maar het is toch een vrije dag voor veel mensen, hè? Doe je
2: ja,
0: toch? Ja, ben jij ook lekker vrij?
2: Ik ben nog vrij, klopt inderdaad.
0: Heerlijk zeg. En hoe vul jij je hemelvaartsdag in vandaag?
2: Het is hier nogal regenachtig, dus wij waren net een stukje lekker aan het rijden en naar Joe luisteren natuurlijk.
0: Oké, je bent gewoon lekker in de auto gestapt omdat je dacht van nou, ik ga gewoon even, ben ik er in ieder geval even uit.
2: Precies.
0: Oké, nou Kim, we gaan een spelletje spelen. Je krijgt 3 hits te horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of dat liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken bij dit spel, dat kan dus niet. En omdat het vandaag Hemelvaartsdag is, dachten wij, dat is leuk. We gaan allemaal liedjes doen waar het woord heaven in voorkomt vandaag. Dus het is een speciale heaven, een hemelse editie van de Joe Hit Quiz. Ik wens je alle succes van de wereld. Here we go. Hier komt jouw eerste fragment. Ja, welk decennium?
2: 80's.
0: 80's, zeg jij bij deze. Bryan Adams, Heaven hebben we gehoord. Inderdaad, 1985 was het juiste antwoord. Gaan we door naar de volgende hemelse.
2: Ethisch.
0: Jij zegt ethisch bij deze. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Hij komt uit 1992. Oh, nee, hij is nieuwer dan je denkt, Kim. Helaas.
2: Helaas.
0: Ja, ik had ook The Verres nog klaarstaan met Heaven Must Be Missing an Angel. Wat had je daarbij gezegd?
2: 70's.
0: Ja, die was goed geweest dan. Ja. Jammer de banger. Kim, dankjewel voor het meedoen. Ik wens je nog een mooie hemelvaartsdag.
2: Hetzelfde.
0: We spelen dit spelletje elke maandag tot en met donderdag deze maand. Iets na 2:30. En wil je een keertje meespelen? Nou, leuk als je jezelf aanmeldt uiteraard. Dat kan je doen via de app van Joe. Nou, lekker wisselvallig dagje vandaag. Dus ik heb deze even gepakt. Eurythmics. Here

0: Duran Duran en A View to a Kill bij Joe Fieke. Wat zit er zo in het nieuws van 2 uur?
1: Ik heb zo heftig nieuws over een kindermishandelingszaak in Groningen.
0: Oké, details over een paar minuten. En de muziek van Joe, onder andere Tony Esposito. Papa Chico komt eraan. En I'm on Fire van Bruce Springsteen.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
20: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers. Praxis.
24: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Dit is jou. Goedemiddag, het is 2 uur, het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Fieke Hammers.
1: Goedemiddag. In Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek naar twee moeders vanwege zware kindermishandeling. Een meisje van 6 belandde daardoor meerdere keren in het ziekenhuis. Ook een jongen van 7 is slachtoffer geworden van de mishandelingen, zoals het voor straf opeten van hun eigen braaksel. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Hoe ver het onderzoek tegen de twee moeders is, maakt het OM niet bekend. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week zijn teruggehaald met vluchten naar Eindhoven, zijn niet besmet met het Hantavirus. Dat zegt het RIVM. De passagiers werden bij aankomst op het vliegveld in Eindhoven getest en die waren negatief. De Nederlandse passagiers moeten wel verplicht 6 weken in quarantaine blijven. Het kan zijn dat ze het virus later alsnog blijken te hebben. Rusland gaat weer een volwaardig partnerschap aan met de Taliban in Afghanistan. Dat heeft een belangrijke adviseur van president Poetin aangekondigd. Hij riep ook andere landen als China, India en Iran op om de banden met de Taliban aan te halen. Die banden gaan onder meer over veiligheid en handel. De Taliban kwamen 5 jaar geleden weer aan de macht in Afghanistan na de terugtrekking van Amerika. De vrouw die verdacht wordt van het schieten op het huis van zangeres Rihanna wil geen psychologisch onderzoek. Ze wordt verdacht van poging tot moord. De beschieting was 2 maanden geleden in Beverly Hills. Haar advocaat wilde de rechtszaak juist uitstellen voor zo'n test, maar de verdachte zelf wil dat de zaak doorgaat. En dan het weer van Weerplaza. Wolken en ook zon vandaag. Vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt maximaal 13 graden.
0: Dankjewel Fieke. Joe Verkeer dan langs de file voor de uur op de A6. Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. 11 minuutjes. Verder zijn de 9 andere vertragingen korter dan 10 minuten.
2: Morgen de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Met Papa Chico zometeen. Tony Esposito, ook Super Friend en Michael Jackson komen eraan. Na Bruce.

80's en 90's. Wat fijn dat je erbij bent op deze Hemelvaartsdag. Het is weer de dag dat maar liefst 70-80% van de Nederlanders volgens schattingen gewoon lekker vrij is. Maar ja, je zult maar bij die overige 20-30% horen, hè? Want er moet natuurlijk gewoon op sommige plekken worden doorgewerkt. Nou, ben jij zo iemand die aan het werk is deze donderdag, deze Hemelvaartsdag? Laat even van je horen. Geef ons een beetje in de Joe-app. Doe zo meteen even een rondje langs de velden. Dus ben jij een werkende held deze Hemelvaartsdag? Meld je in de app. Michael Jackson zo, en hier is Supertramp. Give it

0: 80% van Nederland vrij is op deze dag. Maar ja, dat betekent dat er toch ook 20-30% gewoon moet werken. Moet doorbikkelen vandaag. Maar jij er zo eentje. Leuk als je even meldt in de Joe-app. Karin heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die zegt onderweg naar het ziekenhuis voor een late dienst op de verloskamers. Want baby's komen ook gewoon op een feestdag. Danny, die is aan het werk in het buitenschilderwerk tussen de druppels door. Anne, die zegt, ik ben onderweg naar mijn werk in het hospice voor een late dienst op deze hemelvaartsdag. Bram, die is brugwachter in Friesland en druk aan de arbeid. Nicole, die is op de tram aan het rijden in Rotterdam. En Jordi, die is ook onderweg als rijinstructeur. Dat gaat ook blijkbaar gewoon door vandaag. Gillian?
1: Ja, ik mag gewoon werken en wel heel leuk. Ik ben vocal host op de Amsterdamse grachten in een mooie salonboot. En we hebben vanavond de vaart.
0: Nou, behouden vaart dan vanavond. En Sabine?
2: Hallo, Joe en luisteraars. Ik werk in de zorg, in de ouderenzorg, psychiatrie. Ik mag tot 10:45 werken vanavond. Dus ja, ik ben er zo één die bij die 20-30% hoort.
0: Oké, nou, even een applausje voor iedereen die gewoon doorbuffelt op deze hemelvaartsdag. Fijn dat jullie het land draaiende houden, hè? Zijn wij er voor de muzikale begeleiding. Cat Stevens komt eraan. Pat Benatar, bij Joe.

Cat Stevens en Morning Has Broken bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met zometeen nog de Golden Earring. Twilight Zone hoor je zo meteen. En ook de Backstreet Boys ga ik voor je draaien. En zij waren 10 jaar geleden te gasten in een bekende Nederlandse serie. Maar welke Nederlandse serie was dat? Nou, je kunt even meeraden in de Joe-app. Waren de Backstreet Boys te zien in A...

0: morgen niet ontbreken. De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Morgen, we can be heroes. De Joe, muziekhelden top 100.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leap.

0: Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5.

0: Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is 1 minuut over half 3. Het jouw verkeer door Flitswijzer. A16 Rotterdam Breda tussen de Bresseplein en Rotterdam Centrum. 17 minuutjes. En op de A16 de Bresseplein Ridderkerk. Tussen de Bresseplein en de Van Brienenoordbrug op de hoofdrijbaan. Daar wordt 5 kilometer gemeld en 25 minuten. Er zijn nog 7 andere vertragingen. Daar verlies je max een kwartiertje in.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: En natuurlijk de allerlekkerste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Sandra, Maria, Magdalena, ook de Backstreet Boys na de Golden Earring.

Backstreet Boys en I Want It That Way. En ik vroeg je net, in welke Nederlandse serie waren zij ooit te zien? Was dat A, Goede Tijden, Slechte Tijden, B, Baantje, of C, Gooise Vrouwen? Nou, als je A hebt gestuurd in de Joe-app, dan had je het hartstikke goed. Het was namelijk Goede Tijden, Slechte Tijden. Terwijl als dik 10 jaar geleden, toen waren ze te zien in Meerdijk, in Hotel de Rozenboom. Daar was toen het huwelijksfeest van Menno Kuiper en Lucas Sanders, gespeeld trouwens door Ferry Doedens. En daar traden de Backstreet Boys gewoon op. Wat grappig, hè? Ik was dit helemaal vergeten. Fleetwood Mac, Go Your Own Way, komt er zo aan. En eerst Sandra en I'll Never Be Maria Magdalena.

En James Ingram en Baby Come To Me bij Joe. Ook op deze hemelvaartsdag spelen we gewoon de 3x3. Drie liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Verstopt in een cryptische zin. En dat zijn de hits die je zometeen na het nieuws van 3 krijgt. Weet je welke? Nou, laat maar even van je horen dan. De Joe-app staat voor je open. Hier komt de zin voor deze hemelvaartsdag. Niets kan ons stoppen om met die Amerikaanse taart de liefde te laten zien. Dus niets kan ons stoppen om met die Amerikaanse taart de liefde te laten zien. In deze zin, drie liedjes verstopt uit de jaren 70, 80 en 90. En als je in de gaten hebt welke, leuk als je even appt, kan je doen via de Joe-app. Hier is Jennifer Lopez en Waiting for Tonight.

0: voor tonight bij Joe. Zometeen het nieuws van 3 uur alweer. Fieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Leeuwarden trekken reeën de stad in. En dat gaat niet altijd goed.
0: Details over een paar minuten. En natuurlijk zijn we bezig met de 3 na 3. Ik heb een cryptische zin voor je. En daar zitten de 3 hits verstopt die je zometeen na het nieuws krijgt. Welke zijn het? Je kunt reageren in de Joe-app. Niets kan ons stoppen om met die Amerikaanse taart de liefde te laten zien. Dus niets kan ons stoppen om met die Amerikaanse taart de liefde te laten zien. Welke liedjes zijn het? App maar.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu bij Dirk. Holies tussendoorrepen. 1,69. Dat is lekker.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlak lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood Lapin Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En

0: Wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stack.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Dit is jou. Een paar seconden voor drie. Goedemiddag. Aangeschoven voor het nu.nl nieuws is Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Twee moeders uit Groningen worden verdacht van ernstige georganiseerde mishandeling van hun eigen kinderen. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje zou onder meer zijn geslagen, nauwelijks te eten hebben gekregen en onder de koude douche zijn gezet. Ze belanden meerdere keren in het ziekenhuis. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het OM doet onderzoek. Bij protesten tegen asielopvang in Apeldoorn zijn meer mensen opgepakt dan eerder gemeld. Het zijn er 5. 2 staken vuurwerk af, 1 een rookbom en er was iemand met een gebiedsverbod. De jongste verdachte is 16 jaar. Ze komen allemaal uit Apeldoorn. Het is daar de hele week al onrustig. Ook in Loosdrecht werden weer demonstranten opgepakt. Een Amerikaanse rechter wil een schikking van Elon Musk niet zomaar goedkeuren. Het gaat om een zaak rond mogelijke misleiding van beleggers rondom zijn aankoop van Twitter. Beleggers zouden daarbij $150 miljoen zijn misgelopen. Elon Musk had nu een schikking voorgesteld van 1,5 miljoen. Voor de derde keer in een paar weken tijd is vandaag een ree gered uit de stadsgracht in Leeuwarden. Dat meldt Omroep Friesland. Deze tijd van het jaar trekken reeën de stad in en met veel water in Leeuwarden vallen ze nog wel eens in de gracht. Reeën zijn op zichzelf goede zwemmers, maar door de steile kades komen ze niet meer zelf uit het water. En dan het weer van Weerplaza. Wolken en ook zon vandaag, verspreid over het land buien en het wordt maximaal 13 graden.
3: En hoe is het op de weg dan? Nou, het is redelijk rustig. Er is 1 opvallende file, dat komt door een ongeluk. Daardoor zijn ook 2 rijstroken afgesloten op dit moment. Dat is de A2 Eindhoven naar Maastricht-Noord, tussen Kerensheide en het vliegveld van Maastricht en Aken. 4 kilometer, 26 minuutjes.
5: Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Yes, en ook op deze Hemelvaartsdag gewoon de kritische zin waar de 3 liedjes voor na 3 in verstopt zitten. De zin voor vandaag is deze. Niets kan ons stoppen om met die Amerikaanse taart de liefde te laten zien. Onder andere Saskia, Lois en ook Marco, die hadden het goed. Laten we hem eventjes ontleden met z'n allen. Niets kan ons stoppen, dat sloeg op Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. De Amerikaanse taart, Don McLean met American Pie. En de liefde te laten zien, dat is Show Me Love van Robin S. Deze 3

Showing Love by Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Morgen gaan we al die helden uit de jaren 70, 80 en 90 op een voetstuk zetten. Het is dan tijd voor een muziekhelden top 100. Maar ja, daar hebben we wel even jouw muziekheld voor nodig natuurlijk. Je kunt nog heel eventjes stemmen tot middernacht. En dan rolt daar de muziekhelden top 100 uit. En die gaan we morgen uitzenden vanaf 10 uur. En dit is de muziekheld van Maarten. Hij heeft de liefde voor Paul Simon aan zijn vader te danken. Met een paplepel ingegoten dus. Nou, jouw muzikale held, geef hem door. Morgen de hele dag de muziekhelden top 100. Benieuwd of Paul Simon de lijst heeft gehaald? Je hoort hem nu met You Can Call Me.

0: Op deze 14 mei, donderdag, maar niet zomaar een donderdag. Het is natuurlijk hemelvaartsdag vandaag. Nou, mocht je een van de gelukkigen zijn die lekker vrij heeft vandaag, kleine reminder waarom je dan vrij bent. Dit is de dag waarop Jezus, nadat hij uit de dood opstond tijdens Pasen, naar de hemel ging. Maar ik vraag me wel af, tijdens kerst hebben we natuurlijk bijvoorbeeld kransjes. Bij Pasen horen paaseitjes. Is er nou ook iets wat je vandaag met hemelvaartsdag moet eten? Ik ben er even ingedoken en het schijnt dat volgens de traditie je vandaag gevogelte moet eten of in een taart of gebakje moet verwerken. En dat komt dan omdat Jezus naar de hemel vloog. Nou, geheel in dat thema, Sheryl Crow en Kraai natuurlijk. Dit is All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow. And all I wanna do is have some fun. Nou, fun ga je hier zeker beleven bij Joe. De Pauw zometeen, Queen en ook UB40 komt eraan.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts

0: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
9: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
9: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
11: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
10: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
11: Nee, Greenwave. Greenwave.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
13: Greenwave. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
17: En lekker doorrijden. Het is overal goed te doen op de Nederlandse wegen. Zelfs bij de Meubelboulevard. Zometeen Queen, ook UB40 komt eraan. En hier is Stefau.

mannen van Queen, a crazy little thing called love by Joe op deze hemelvaartsdag. Mocht je afvragen of Kai er vandaag is met de middagshow vanaf 4 uur, het antwoord is volmondig. Jazeker, Kai is er zometeen gezellig met om 16:45 ook de weekfinale van de Alpha Battle. Score om te verbeteren, die staat nu op naam van Max. Die heeft 9 goede antwoorden neergezet bij de Alpha Battle. En die zou dus nu de 1000 euro krijgen, tenzij jij hem nog verslaat. Dus over iets meer dan een uurtje kun je gaan opgeven. En wellicht win jij dan met het letterspel de Alpha Battle bij Kai. 1000 euro vandaag. Zometeen Mr. Big Wild World. Eerst hoor je UB40.

Hello. Van Lionel Richie, bij jou het beste uit de 70s, 80s en 90s... met Dire Straits zometeen. Walk of Life komt eraan. Eerst er even bijzonder nieuws uit Chicago in Amerika. Daar staat in een museum al jaren een replica van de auto uit de serie Knight Rider. Je weet wel, die serie uit de 80s met David Hasselhoff in de hoofdrol. Die auto die staat daar muis en muis stil in een museum. En toch kregen ze ineens een verkeersboete van $50... uit New York op de deurmat bij dat museum. Ja, hoe het komt, dat is niet helemaal duidelijk. Daarom zijn ze naar de rechter gestapt, omdat ze de boete kwijt willen laten schelden. Ja, of Kit, hè, dat is natuurlijk die slimme auto uit Knight Rider. Die is gewoon lekker eventjes, s'nachts toen het museum dicht was, een rondje gaan rijden. Alhoewel, van Chicago naar New York. Dat lukt je niet in één nachtje, hè? Nee. Of hij ging gewoon even naar de Car Wars. Rolls Royce.

0: Dire Straits en Walk of Life hoorde je bij Joe. Het nieuws zometeen met Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere ook sport. De grote vraag, blijft Arne Slot ook volgend jaar de trainer van Liverpool? Hij denkt zelf van, dat hoor je zo.
0: Oké, nou dat hoor je inderdaad over een paar minuten dan. En Kai is er ook gewoon op deze Hemelvaartsdag met een nieuwe middagshow. Heb je een verzoekje? Geef het vooral door via de Joe-app voor de 4 uur middagboost natuurlijk. En de app hoeft niet voor deze, want die komt sowieso. Madonna.
2: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189.95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus, kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop. Aldi.
19: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3.
5: Aldi.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
22: Goedemiddag. Het OM onderzoekt een ernstige mishandeling. In Groningen zouden twee moeders jarenlang hun eigen kinderen hebben mishandeld. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Vooral het meisje werd hard aangepakt. Ze zou zelfs een tijdje in coma zijn gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook gefilmd hebben. In Rotterdam is het bombardement door Nazi-Duitsland herdacht. Op het tijdstip dat het bombardement 86 jaar geleden begon, vlak voor 2:30, werd 2 minuten stilte gehouden. Burgemeester Schouder legde een krans bij het herdenkingsmonument en zei dat Rotterdam de gevolgen van het bombardement nog steeds voelt. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis. De 86-jarige koningin kampt met pijn in de borst. Margrethe deed 2 jaar geleden afstand van de troon na ruim 50 jaar. En dat deed ze mede om gezondheidsredenen. Ze blijft sowieso tot maandag in het ziekenhuis voor extra onderzoeken. En sportvoetbal. Ondanks een zeer matig seizoen denkt Liverpool-trainer Arne Slot dat de leiding van Liverpool deze zomer geen afscheid van hem neemt.
23: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season. First of all, I'm contracted to this club. And second of all, from all the talks we are having. So yeah.
22: Arne Slot werd vorig seizoen nog landskampioen met Liverpool, maar staat nu slechts 4e in de competitie. Ondanks dat is Liverpool nagenoeg zeker van Champions League voetbal komend seizoen. Het weer van Weerplaza. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is 12 graden. Een beetje fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En morgen buien. Af en toe wat zon. En iets warmer. 11 tot 14 graden.
24: Oh. Ja, ja. Morgen. De Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Kai Merks.
0: En we zijn weer van de koop. Ja, op Hemelvaartsdag. Ja. Op Hemelvaartsdag. Het is inderdaad, het is een heerlijk lang weekend natuurlijk. Hè. Het is een heerlijk lang weekend. We zijn met een heel selectief clubje. Daar kun je later deze middag nog wel eens de vruchten van plukken. Als je bijvoorbeeld €1000 wil winnen bij de Alpha Battle. Want om 4:45 gewoon weer een gloednieuwe ronde. En de renners heeft even een bericht ingesproken via de app van Joe.
25: Het mag dan wel hemelvaart zijn vandaag. Maar ik moet gewoon werken vandaag in de horeca. En daarna ben ik wel toe op vakantie. Dus doe mij maar Holiday van Madonna.
0: Juist. En als je nu ook aan het genieten bent van je vrije dag. En je wilt een nummer waar je energie van krijgt. Laat het ons zeker even weten wat het mag zijn en waarom via de app van Joe. En dit is dus Madonna.

0: Enschede. Hallo Ineke.
1: Hey, goedemiddag Kai.
0: Hey. Jij bent lekker vrij vandaag.
1: Dat klopt, maar we zijn wel lekker bezig vandaag.
0: Ah, dat is heel goed. En wat ben je dan aan het doen? Hoe vul je deze dag in, deze Hemelvaartsdag?
1: Ik ben samen met mijn man de kast aan het verven. De kast wordt grijs, donkergrijs en de wanden worden spierwit. Dus we zijn vanmorgen om 9 uur al begonnen.
0: En hoe staat het met de kast tot nu toe?
1: Het gaat goed, loopt op schema.
0: Oké, en je klinkt ook nog helemaal vrolijk. Dus dat samenwerken met je man in de zin van klussen, dat gaat ook nog hartstikke goed.
1: Dat gaat ook hartstikke goed.
0: Of is het meer een lach uit hysterie, een soort van hysterisch lachje dat de ondertonen heeft?
1: Nee, het gaat goed.
0: Gelukkig. Ja. Welk nummer willen jullie horen als energieboost?
1: Ik zou heel graag een nummer van de Kelly Family willen horen.
0: En hebben jullie dat samen besloten of is dat meer jouw keuze geweest?
1: Nee, sorry. Dat heb ik zelf eigenlijk uitgekozen.
0: Ja, maar prima denk ik toch? Anders gaat hij maar in die kast zitten.
1: Dat denk ik ook, zeker.

0: Holy Family. I fell in love with an alien bij Joe. Sonja zegt ja, Kai, lekker op de donderdagmiddag. Dan weet ik niet of ze het over mij heeft of over I fell in love with an alien. Eén van de twee zal dat waarschijnlijk zijn.
1: Het zijn drie mensen.
0: Wat dan?
1: Nou, dat liedje, jij.
0: Of jij.
1: Ja, ja, ja. Ik denk, zo jammer ja. Dat ik je daar moet helpen.
0: Ja, ja, ja, ja, nee. Nou, ja. Ja, nee, maar jij komt daar dan nergens in voor. Ja, Kai, lekker op donderdagmiddag. Dat heeft jij helemaal nog niet gehoord verder.
1: Maar dat is, nou, oké.
0: Okay. Ja.
1: Of 4 uur, maar goed.
0: Ik neem voor mezelf in gedachten dat ik het ben. Dat is even goed voor mijn eigen ego.
1: Gunnetje van harte.
0: Dankjewel. Iris die zegt, net als jij gewoon aan het werk vandaag hoort. Jeroen Latijnhouwers, zegt ze erbij. Maar helemaal, helemaal prima met dit druilerige weer. Ik neem wel compensatiedag als het lekker weer is. Ja, precies. Dat dacht ik vandaag ook. Want ik was even nog aan het klussen in de tuin en zo. En ik dacht, oh, je zou vandaag maar een vrije dag hebben. Ben ik blij dat ik mag gaan werken vandaag. Want het zeikt van de regen, het dondert allemaal naar beneden. Wij nemen wel een compensatiedag als het lekker 25 tot 30 graden is. Wat er ook weer aan zit te komen. En natuurlijk, Jeroen, zeg ja.
1: Volgende week.
0: Kijk eens aan.
1: De temperaturen nu op dit moment richting 20 graden. Maar ik zag al berichten dat het misschien richting 25 zou
0: komen. Oh, maakt me gek. Als we dan toch hebben over het krijgen van een energieboost. Nou, dan staat Patrick vooraan in de rij. Die heeft het ook helemaal niet getroffen vandaag.
2: Hey Kai, ik ben onderweg naar huis vanaf mijn werk. Ik voel me niet fit, ik ben verkouden en ik heb gewoon geen zin meer. Kunnen we morgen toch nog een dagje? Kun je lekker even een knaller voor me draaien? Kim Wilde met Never Trust a Stranger. Dan krijg ik vast genoeg energie om op tijd thuis te komen. En dankjewel Kai. Groetjes, Patrick.

0: Kim Wilde. Never trust a stranger. En Dennis is op deze Hemelvaartsdag iets aan het doen waar hij een toepasselijk nummer voor wil aanvragen.
1: Hey, goedemiddag, Dennis hier. Graag hoor ik een nummer van Christopher Cross. En graag zou ik het nummer Sailing willen horen, omdat ik de hele dag aan het varen ben op Rivier de Lek.
0: Zo.
1: Hey, dankjewel.
0: Ons verdorie zeg, heb je ook al de verkeerde dag uitgekozen, zeg, om dat te doen, toch? Ongelooflijk. Ja, dan snap ik wel dat je een energieboost kan gebruiken. Waarom doe je dat, Dennis? Waarom heb je de weerapp niet even gecheckt? Ongelooflijk. Nou goed, Christopher Cross. Is er ook nog een nummer waar je een energieboost van krijgt op deze Hemelvaartsdag? Laat het weten welk nummer en waarom in een bericht met

0: Christopher Cross bij Joe. En Sailing ook vandaag. Hoor je hier in de middagshow een onderzoek. Een huistuin- en keukenonderzoekje. En dat heeft te maken met de vakantie. Heeft dat ook te maken omdat het een lange weekend is? Dat we een beetje in die vakantiesferen zitten, lang weekend?
1: Ja, daar heb ik hem wel op uitgezocht inderdaad.
0: Heel goed, heel goed. Jordi, het geweten van de show. Jesse, die neemt altijd inderdaad de onderzoekjes mee.
1: Hi.
0: Hi. En die van vandaag gaat als volgt.
1: Ja, 1 op de 3 mensen doet dit nog even voordat ze de deur uitgaan voor vakantie.
0: Ja, wat zou dat kunnen zijn? Mag ik mijn antwoord al geven of niet?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik denk dat ze schoonmaken. 1 op de 3. Even het hele huis van vooraf aan, van boven naar beneden. Lekker schoonmaken en dan kom je thuis in een schoon huis.
1: Is niet goed.
0: Wat ga jij er nou mee zetten?
2: Nee, ja, maar Jesse, even.
0: Even?
2: Ja, dat zei Jesse.
0: Oh, dat ze het even
2: voordat ze weggaan. Even snel nog, dus of naar het toilet.
0: Oh, is het even? Is het even in de vluchten?
1: Ja, het is wel vluchtig, ja.
0: Oh, het is even in de vluchten. Ja. Oké, ja, dan is het dat niet. Nee, oké, dan kunnen we die in ieder geval afstrepen. Dan is het schoonmaken niet. Wat het antwoord wel is, hoor je later deze middagshow. En Rico die heeft gezegd, nou, ik wil heel graag ook wel even een boost. Ik krijg een boost van echt nummer uit de 90's. Mag ik dat alsjeblieft horen? What is love? Ja, natuurlijk. What is love?

0: What is Love? Je hoort op deze Hemelvaartsdag gewoon gezellig de middagshow hier bij Joe. Kai hier, goed dat je er bent. We spelen ook om 16:45 de finale van de Alpha Battle. Goed en slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is, als je je vandaag opgeeft, is de kans dat je er doorheen komt wat groter, want het is een feestdag. Zijn mensen er toch lekker op uit, laten we eerlijk zijn. Slechte nieuws is, de hoogste score op dit moment is 9 goede antwoorden. Dat is best een flinke score die er ligt. Maar als je vaak naar de Alpha Battle luistert, dan weet je dat daar echt wel overheen te toepen is. Dus weet jij straks binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één letter uit het alfabet, dan kun je gewoon maar eens voor 5 uur nog 1000 euro winnen. Dus dat is fantastisch. Pak alvast even de app van Joe erbij, want daarmee kun je je aanmelden na het nieuws van 16:30. En hoor je onder andere ook muziek van Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ik zit helemaal in die Hathaway.
1: Heerlijk.
0: Super, hè?
1: Ja,
0: dit is toch fantastisch. Nou, mag ik dat even zeggen?
1: Ja.
0: Dat is wel even leuk, wat hier vanavond is. Vanavond is bijvoorbeeld om 7 uur hoor je 70s at 7. Dus een uur lang muziek uit de 70s. Om 8 uur hoor je 80s at 8. Dus, nou ja. En om 9 uur, dus ja, allemaal dit soort muziek, 90s at 9. Nou, ik ben erbij en ik heb even vooruit gekeken. Wat je dan vanavond onder andere hoort in die 90s at 9 is deze bijvoorbeeld ook nog. Dit is lekker. Oh. Cher. En een van mijn all-time favorites wat betreft de 90s, deze van Anouk. En Nobody's Wife. Dus dat vanavond hier op Joe, 70s at 7, 80s at 8 en 90s at 9. En Tears for Fears over een paar minuten.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het

0: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
9: Renmaat, speelmaat, groei maar lekker door. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Het is op steeds meer plaatsen droog met zo'n 12 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het iets warmer met zo'n 14 graden volgens Weerplaza. Eerst voor vier na het nieuws van 4:30. Jeroen.
21: Goedemiddag. Ik begin met gruwelijk nieuws. Het OM doet onderzoek naar een ernstige mishandeling in Groningen. Twee moeders zouden jarenlang hun eigen kinderen hebben mishandeld. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Vooral dat meisje werd hard aangepakt. Ze zou zelfs een tijdje in coma zijn gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het motorseizoen is begonnen, maar hij is zijn rijbewijs kwijt. Dat schrijft de politie in Brabant op Instagram. Het gaat over een 27-jarige motorrijder die scheurde met veel kabaal en een knie aan de grond langs agenten bij een snelheidscontrole. Met 194 km per uur, waar hij 80 mocht. Iets verderop reed hij ook nog eens een keer 121 km per uur, waar hij 50 mocht. De motorrijder is dus een rijbewijs kwijt, krijgt wel twee boetes van zo'n 1500 en €2300. En mogelijk ook nog een straf van de rechter.
20: Zo, die is in ieder geval niet bang.
21: Nee.
20: He, als je voorbij een snelheidscontrole rijdt met 194 km per uur en een knietje over de grond. Nou, ja. Je doet het dan even later nog wat.

0: pokers op tafel moeten leggen en open moeten snijden. Eens even kijken wat er in die kop omgaat. Want dat is natuurlijk ook niet helemaal in orde.
1: Ja,
0: ongelooflijk zeg. Zo.
1: We hadden het over de politie in Brabant. Ik sluit af met een bericht van de politie in New York. Die heeft namelijk korte metten gemaakt met 200 illegale scooters. Die waren niet geregistreerd, ook niet verzekerd. Ze werden gebruikt door criminelen voor overvallen of vluchtpogingen. Deze 200 scooters, korte metten zei ik al, werden letterlijk verpletterd door twee bulldozers. Dat klonk zo. Bulldozers die reden een keer of 20 hop over die 200 scooters heen. En daar bleef uiteindelijk een bergje schroot van over.
0: Schitterend. Dat is Amerika, hè?
1: Dat is Amerika.
0: Dat is meteen groot. Hier zeggen we, is dat een illegale scooter? Nou, die pakken we af. Mag je niet meer doen. En dan zetten we hem ergens in een stalling. En dan wordt er niet meer naar omgekeken. In Amerika worden ze allemaal op een rij gezet. En dan gaat er een enorme bulldozer overheen. En dan krijg je dan kun je hem terug ophalen in een luciferdoosje. Alsjeblieft, dit was jouw scooter. Ja. En niet meer doen, hè? Let erop.
1: Sorry.
0: Ja, ongelooflijk. Als je nog op zoek bent naar misschien een nieuwe scooter, ik heb hier 1000 euro voor je liggen. Dat kun je winnen bij de Alpha Battle.
2: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Wil je meespelen? Pak dan alvast even de app van Joe erbij. Je kunt je aanmelden naar muziek van Wham en Tears for Fears.

maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen 100 keer een eerbetoon.

Met daarin natuurlijk onder andere George Michael. Die zou zomaar eens heel hoog kunnen eindigen morgen in de Muziekhelden Top 100. Je kunt je favorieten ongetwijfeld nog ergens doorgeven op het wereldwijde web. Dus nee, dat kan via de app van Joe kun je dat doen. Dus denk nog eventjes goed na. Ik zou zelf daar bijvoorbeeld een Elton John invullen of zo. Die vind ik fantastisch. Of een Freddie Mercury. Dat is natuurlijk ook een fantastisch goede zanger geweest. Of nou ja, een George Michael. Nou ja, kijk. En dan heb je zo een top 3 bij elkaar. Keuze genoeg in ieder geval. Over een paar minuten zijn we gewoon gezellig van de partij met een nieuwe ronde van de Alphabet al natuurlijk. Op dit moment is de hoogste score in handen van Max met 9 goede antwoorden. De vraag is natuurlijk, blijft dat de maximale score of gaan we daar nog overheen? Ik kan je wel alvast vertellen, de letter waarmee we spelen vandaag was de vorige keer goed voor een score van 10 goede antwoorden. Kijk, en als je dat behaalt, dan kukel je Max zo van zijn troon. En ook nog eens een extraatje voor als je dat voor elkaar weet te krijgen. Want met 10 goede antwoorden of meer krijg je niet alleen 1000 euro... maar ook nog eens een straat staatsloten van staatsloterij. Dus kijk eens aan, genoeg redenen om je aan te melden. Durf je daarom binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met 1 specifieke letter uit het alfabet? Stuur dan even je naam in een bericht met de app van Joe. En het is hemelvaarsdag, dus extra, extra, extra kans. Over 3 minuten de grote finale naar Ilse Lange bij Joe. Dit is I'm Not So Tough.

0: Niels de Lange bij Joe en I'm Not So Tough. Over een paar minuten muziek van Bee Gees, Tragedy. En laten we hopen dat de finale van de Alpha Battle geen tragedy wordt, alsjeblieft. De Alpha Battle. Degene die mee gaat spelen is Jennifer. Hi.
1: Hi.
0: En jouw auto is aan vervanging toe.
1: Ja, zeker.
0: Wat een vervelend nieuws, zeg.
1: Ja, versnellingsbak en koppeling die moeten vervangen worden. Maar ja, dan kan ik eigenlijk beter een nieuwe auto kopen.
0: Dan kun je een nieuwe auto kopen. Dat, ja, inderdaad, inderdaad. Want dat haal je er nooit meer uit eigenlijk, een nieuwe versnellingsbak. Dat kost zo'n paar duizend euro. En wat was het nog? Versnellingsbak, koppeling, zei je?
1: Ja.
0: Ja, nee, ja. Nieuwe auto hoor. Het is afgeschreven, Jennifer. Laat een andere het er nog mee uitzoeken. Ja, precies. En heb je al iets op het zicht, of niet?
1: Nou, ik wil eigenlijk toch wel een Volkswagen Polo, dus...
0: Ja.
1: Dan is 1000 euro extra erg fijn.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Oké. Okay. En wat is... want de hoogste score op dit moment is 9. Dat is natuurlijk een flink aantal. Wat is je score als je meespeelt buiten de radio om?
1: Ja, dat is meestal wel rond de 7 à 8. Dus ik moet wel een beetje bijstappen, maar... Ik denk dat het wel moet lukken.
0: Het is wel te doen hoor. Het kan Jennifer, het kan. Max luistert ook mee. Hallo Max.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, je bent de koning die 9 goede antwoorden heeft neergezet. Dus dat is fantastisch natuurlijk. En je kunt gewoon lekker heerlijk rustig in de duckout afwachten wat dit gaat doen.
2: Ik pak de popcorn even
0: in. Heb je nog even een paar leuke woorden voor Jennifer?
2: Succes. Zet hem op.
1: Dankjewel.
0: Nou, dat waren 3 fantastisch goede woorden inderdaad voor Jennifer. Je krijgt 30 seconden de tijd, Jennifer. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Dan gaat de jury nog een keer in beraad. En dan maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso al een staatslot van de staatsloterij.
1: Yes, helemaal top.
0: Wat een tam applaus, zeg.
3: Oh, yeah. Wow. Yeah.
0: Oké, okay, Jennifer, je mag gaan spelen met de letter M van makkelijk.
1: Oké.
0: Okay. Klaar voor?
1: Ja, denk het wel.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een smaak schepijs.
1: Mango.
0: Een computerspel.
1: Mario Kart.
0: Een Disney-figuur. Noem iets.
1: Mario.
0: Een gebakje.
1: Merengue.
0: Een eiland.
1: Mallorca.
0: Een insect. Ja,
1: het tijd. Een mier, ja.
0: Ja, een mier, ja. Tijd is om, ja. Tijd is om, Jennifer.
1: Ja.
0: Oeh, nou, je bleef een beetje hangen bij Disney-figuur natuurlijk. Had je Mickey Mouse kunnen zeggen of Minnie Mouse?
1: Oh my god.
0: Eigenlijk gewoon het logo van Disney had je kunnen noemen, hoor. Mickey Mouse.
1: Oh, wat slecht.
0: Ja. Of Mulan had je ook kunnen zeggen. Die is iets moeilijker. Misschien had ik daarmee moeten beginnen. Even kijken. Als insect, ja, inderdaad, mier, maar dat was buiten de tijd. Ja, ik zie hier, even kijken hoor, de score die bekend is. En de winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is gewonnen met 9 goede antwoorden. Max!
2: Ja, dit is top.
0: Ja!
2: Dit is top.
0: Ja. Je bent er stil van harte gefeliciteerd, Max.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Ja, dan kun je die boete betalen.
2: Precies.
0: Ja, nou niet meer doen hè, met je auto en de telefoon. Niet meer doen hè, Max.
2: Ik ga me niet meer aanmelden in de auto.
0: Nee, heel goed.
3: Ja, heel goed.

0: Heerlijke combi, Mickey en David, zegt Claudia. Dancing in the street. Ja, ik wilde eigenlijk beginnen met te zeggen, het zal je niet ontgaan zijn. Maar het Songfestival is begonnen. Maar waarschijnlijk is het je wel ontgaan. Want het Songfestival is begonnen. Ja, we doen dit jaar natuurlijk niet mee. Aan het Songfestival als Nederland zijnde. En ja, er kijkt dus ook geen rond. Er werd gesproken echt afgelopen week tijdens de eerste halve finale. De volgende dag over een kijkcijferdrama. De kijkcijfers zijn ingestort. Heb jij dat eventjes paraat?
1: Vorig seizoen keken er naar de eerste halve finale 2,3 miljoen mensen in ons land. Dat waren er dit jaar 500.000.
0: Voor het eerst sinds jaren doen we dus niet mee. Dat merk je. Niemand is ermee bezig. Ik heb toch een manier gevonden waardoor jij vanavond gewoon lekker van je vrije hemelvaartsdag kan gaan genieten. En morgen toch up-to-date bent over wat er speelt. Dus ik kijk het Songfestival zodat jij het niet hoeft te doen. Na het nieuws van 5 uur praat ik je alvast helemaal bij over vanavond. En muziek van de Police hoor je dan ook.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren.
10: Aldi. Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Dit is jou. De Police. Na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemiddag. De paus maakt zich zorgen over Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze onder het mom van defensie. Maar in werkelijkheid zijn ze aan het herbewapenen, zei de paus. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt en verminkt door oorlogen en oorlogstaal. In een sluis bij Den Bosch liggen tientallen dode vogels. Het is een raadsel waardoor dat komt. De lokale politiek vraagt zich af of werkzaamheden bij de sluis misschien daarmee te maken hebben. Het weghalen van de dode vogels is lastig en daarom blijven ze voorlopig liggen, maar dat kan wel ziektes verspreiden. De positie van de Britse premier Starmer is vandaag opnieuw wankeler geworden. Zijn minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft ontslag genomen. Hij heeft geen vertrouwen meer in zijn premier. Streeting wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, maar het is niet duidelijk of hij genoeg steun heeft. En tennisser Jannik Sinner staat in de halve finales van het toernooi in Rome. Hij versloeg Andrei Rublev en dat was zijn 32e overwinning op rij. En daarmee heeft hij een record van Novak Djokovic overgenomen. Die won 15 jaar geleden 31 keer op rij. Het weer van Weerplaza. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel wat fris. Vanavond schijnt overal nog heel even de zon. En morgen helaas buien. Heel af en toe wat zon. En 11 tot 14 graden.
16: Morgen de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Kai Merckx.
17: Ja, dit is de middagshow.
18: Ja, het grote geniet is begonnen.
17: Dat dacht ik ook, ja. Real Thing, You To Me Are Everything, hoor je naar de Police. And Every Breath You Take. Ja!

0: Hemelvaartsdag, waar eigenlijk, ja, eigenlijk, het is eigenlijk zondag vandaag, hè?
1: Nou, mag ik even zeggen, ik was vanmorgen, ging even lopen en ik denk, laat ik even een check doen wat er allemaal open is aan winkels.
0: Als echte journalist.
1: Zeker, want ik onderzoek alles, dat weet je.
0: Tuurlijk.
1: Ik liep door mijn woonplaats en daar zag ik dat de supermarkt open was, dat had ik al gezien, hè, die zijn open. En voor de rest, ik denk, ja, is er nog iets open? Links, rechts, niets is open. Het voelde gewoon als echt zondag op donderdag.
0: Nee, dat is absoluut waar, want ik moest even bij de bouwmarkt zijn, maar die heeft de zondagtijden qua openingstijden. Die was open van 10 tot 5, zag ik. Ja, het is echt zondag. Hier kon je ook, je kon een kanon afschieten op de redactie. Ik ben alleen jou tegengekomen. Ik heb acht keer tegen jou gezegd, hallo, goedemiddag. Omdat ik dacht, ja, misschien is het een keer iemand anders.
1: Ja.
0: Maar we bleven maar langs elkaar heen dartelen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ik zei niks terug ook, hè? Nee. Zo ben ik dan.
0: Nee, ja. na de vijfde keer niet meer. Maar dat begreep ik ook wel dan uiteindelijk. Ja. Nou goed. Goed dat je er in ieder geval dus bij bent op deze Hemelvaartsdag. De middagshow is er gewoon. Je kunt natuurlijk altijd op ons rekenen. Wat dacht jij dan? En ook op een onderzoek. We nemen elke dag een huis- en een keukenonderzoek door hier in de middagshow. En het geweten van de show. Jesse, jij hebt dat meegenomen.
2: Ja, en het is, nou, je merkt het gisteren al, hè, was heel veel vakantiedrukte. Daar,
0: wat een file-record, hè, gisteren?
1: Ja, zeker.
0: Wat was het nou weer? 1046
1: kilometer.
0: Goh, ongelooflijk.
1: Twee keer een record eigenlijk, hè?
0: Twee keer? Ja, het ging er nog een keer overheen, hè?
1: Precies.
0: Ja, absoluut.
2: Nou, het heeft te maken met vakantie ook. Want 1 op de 3 mensen doet dit voordat ze de deur uitgaan voor een vakantie.
0: Ja, ik zei al poetsen. Maar dat was niet goed. En daar kwam ik eigenlijk ook al achter, omdat Jeroen heel scherp was in dat onderzoek. Dus poetsen kun je meteen vergeten. Maar jij zei even.
1: Ja, even.
0: Jij merkte op en werd gezegd.
1: Vluchtig iets.
0: Ja, dit doe je even voordat je op vakantie gaat. Dus nog eventjes vlug iets. Nou, dus schiet me een antwoord te binnen. Maar dat schrijf ik op. Ga ik dat eventjes zeggen. Want ik ben zo bang dat het goed is, want het is een erg goed antwoord.
2: Oh, kom maar hoor.
0: Ja
2: hoor.
0: Ik denk dat je de brievenbus nog even extra leeg maakt.
2: Nee, dat is hem niet.
0: Ah. Nou, toch spannend, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Het is de week van het Songfestival. Of het zal je waarschijnlijk ontgaan zijn. Eigenlijk moet ik dat zeggen. Iets wat voor het eerst sinds jaren collectief niet speelt in het land. Want we doen niet mee als Nederland zijnde natuurlijk. Toch speelt het ergens ook wel. Althans, de afgelopen dagen komen er steeds meer wat berichten naar boven. Waaronder iets over vlaggen, Jeroen.
1: Ja, er is daar bij het Songfestival in Oostenrijk hebben ze een nieuw vlaggenbeleid. Dus zodat alle vlaggen mogen wel naar binnen. Ook de Nederlandse vlag, gelukkig maar. Maar
0: goed,
1: we doen niet mee. Maar goed, we zijn er wel met de vlag.
0: Ja.
1: Maar ze moeten wel tegenwoordig voldoen aan een Oostenrijks brandveiligheidskeurmerk. En dat heeft te maken met het, en dat hebben we gezien misschien, 500.000 mensen afgelopen week. Er is heel veel vuurwerk tijdens wordt er gebruikt.
0: Ongelooflijk.
1: Kan heel gevaarlijk zijn, dus vandaar.
0: Ja, het is niet normaal. Er zijn weinig plaatsen waar je meer vuur hebt gezien dan bij het Songfestival. Het is niet te geloven. En inderdaad, ja, die vlag. Maar je zou ook zeggen dat wat ook opmerkelijk is, want ik bedoel, het is de 70ste editie van het Songfestival. En dat ze dan nu pas zeggen, jongens, ja, die vlag, ik weet het, de ene synthetische, nou, de andere synthetische vlag wordt hier binnengedragen. Als daar nog maar een vonk op komt, ja, dan ben je natuurlijk helemaal klaar. Dus je zou wel zeggen dat ze bij zo'n groot evenement toch wel iets scherper zijn op de brandveiligheid, inderdaad, ja. Maar en hoe gaan ze dat dan testen? Gaan ze een vlammetje houden bij je vlag als je binnenkomt?
1: Nou, dat weet ik niet precies. Ik denk dat ze gewoon, ja, dat weet ik niet precies. Ik zag even dat ze, was een of andere nieuwsfabriek, die waren het wel zelf even aan het testen.
0: De nieuwsfabriek?
1: Nieuwsrubriek.
0: Oh, oké. Okay. Oh,
1: ja, programma EDTL.
0: Ja.
1: Die testen het zelf eventjes. Hoe ze het bij de deur gaan doen, weet ik niet. Maar er zal echt wel een soort keurmerk normaal gesproken opzitten.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: En anders inleveren en klaar ermee.
0: Dan moet je dus iemand hebben die bij de deur staat en echt kennis heeft van verschillende stoffen en zo. Die meteen moet zien van, hoor, dat is synthetisch. Die komt er niet in.
1: Ja.
0: Dat is mooi, dat is, weet ik veel, katoen.
1: Ik heb geen idee.
0: Volgens mij kan uiteindelijk elke vlag in de fik vliegen.
1: Ja.
0: Maar oké, nou goed. Dat is hartstikke mooi. Vanavond de tweede halve finale. Of je vanavond veel vuurwerk en vlammen gaat zien, dat vertel ik je zo. Want ik praat je over 5 minuten in de notendop helemaal bij over wat er vanavond op de planning staat. En eigenlijk praat ik je zo goed bij dat je vanavond niet eens meer hoeft te kijken. Dan kan je gewoon lekker op je vrije hemelvaartsdag een biertje opentrekken op het terras.

NXS bij Joe, Never Tear Us Apart. Vanavond is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Maar dat boeit eigenlijk helemaal niemand. Dat is een beetje aan de hand. Er zit een klein boertje dwars. Ik heb een slok cola genomen, maar hij zit vast. Maar ja, nu ben ik er al, dus ik kan niet... Maar niemand kijkt dus naar het Songfestival, dus ik kijk het voor jou. Want het is eigenlijk bijna zielig dat die mensen zich zo zitten uit te sloven met... Ja, allerhande... af en toe met momenten is het Cirque du Soleil dat voorbij komt. Nou, noem het maar op. Veel vuur, veel kostuums. Ja, daar kraait in Nederland amper een haan naar. Dus eventjes een kleine round-up voor vanavond. Allereerst, het duurt 2 uur en 15 minuten. Dat zijn 6 afleveringen van Goede Tijden, Slechte Tijden met reclame. En het is in Wenen, Oostenrijk. En dat komt omdat dit vorig jaar won. Ja. JJ is dat en Wasted Love. En dat was dinsdag helaas ook het gemiddelde niveau. Het was om te wenen, was het. En nou durf ik niet te beloven dat het vanavond beter wordt. Laat ik er even willekeurig eentje uitpikken. Dit is bijvoorbeeld Malta. Ja, wat ik zeg, het is in Wenen. Even een vraag tussendoor. Hoe vaak heb je voor deze week begonnen de naam Seuren gehoord? Los van de woorden voor je moet niet. Ik nooit. Tot ik maandag een excuusbrief kreeg van Seuren, de directeur van Odido. Die heet ook zo. Maar nu kom ik de naam weer tegen bij de instelling van Denemarken. Die heet ook Seuren. En dat is wel grappig, want zijn nummer klinkt precies als de reactie van de gemiddelde Nederlander toen ze ontdekte dat ze onderdeel van het datalek waren. En toen ik later zag dat ook mijn rekeningnummer op het dark web staat, reageerde ik meer als de inzending van Servië. Ja. Als dat hele Songfestival je niks boeit, zoek dan alleen achteraf even op wat Engeland heeft gedaan qua scoren. Dat is echt een heerlijk staaltje ramptoerisme. Jaren op rij weet Engeland geen enkele punt te scoren. En het is Engeland, hè. Ik bedoel, er is het land van Adele, Ed Sheeran, Elton John, The Beatles. Maar vanavond wordt dit het podium opgestuurd. Hi,

Is dit een joke? Wat is dit? 1, 2, 3, witte slice of pepperoni. Dat is wat ze zingen. Nou, nogmaals, dit is ongeveer wat je vanavond kan verwachten. Ik heb het allemaal voor jou uitgezocht, zodat jij het niet hoeft te kijken. Dank u wel.

0: Zo'n belachelijk lange titel dat de artiest niet eens op mijn scherm past. Kun je nagaan. You took the words right out of my mouth. Gelukkig weet ik dat het niet loof is. He, want ja, waar zou je gewoon zonder je collectief geheugen moeten zijn? Toch, iemand bijna?
1: Dat is zeker.
0: Hey, ik wil zo nog even bellen met Marco. Want morgenmiddag, of morgen de hele dag, dan hoor je hier de muziekhelden top 100. En Marco heeft zijn favoriet doorgegeven. Zijn grote muziekhelden. En een van die helden is, mogen we toch wel echt zeggen, een echte opperbaas. Je hoort zo welke artiest dat is. En het nieuws komt er ook aan van 5:30, Jeroen.
1: Ja, met een flasje shownieuws. De opvolger van Martijn Krabbe bij het populaire programma Kopen Zonder Kijken. Die is bekend.
0: En Tracy Chapman hoor je ook zo.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groenten, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Schuren, afplakken, lakken.
8: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm love.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het klaart op steeds meer plekken op, maar het is nog wel fris met 12 graden. Morgen buien, afgewisseld met zon. Het wordt dan iets warmer met zo'n 14 graden. En Tracy Chapman hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
6: Goedemiddag. Het OM is bezig met een onderzoek naar twee vrouwen uit Groningen die hun eigen kinderen zouden hebben mishandeld. Eén ding staat al vast, ze zijn het ouderlijk gezag over de kinderen voorlopig kwijt. Jeugdbescherming neemt dat over. De kinderen van 6 en 7 jaar zouden onder meer geschopt en geslagen zijn.
7: Verschrikkelijk zeg. Ja. Je kunt je toch niet voorstellen dat je dat bij je eigen kinderen doet?
6: Nee, maar dat is echt bizar. Eén kind, het meisje, dat is het meest getroffen. Ze werden onder andere geslagen met de steel van een bezem, dat soort dingen. Och. Eén meisje hebben ze in het ziekenhuis op een gegeven moment kunstmatig in coma moeten houden, omdat het zo slecht met haar ging.
7: Ah, verschrikkelijk.
6: Absurd. Laat ik doorgaan met een blij bericht. Een blij en leuk bericht van tv-presentator Martijn KB. Die heeft op zijn Instagram het volgende bericht gedeeld. Hij zegt daar dat hij Chantal Jansen heeft gevraagd om volgend seizoen zijn programma Kopen zonder kijken over te nemen. En schrijft hij erbij, ze heeft ja gezegd. En daar is Martijn heel trots op dat Chantal het gaat overnemen. Maar verder bedankt hij ook de geweldige RTL-collega's die het afgelopen seizoen zijn programma hebben overgenomen.
7: Leuk, ja, want iedereen deed een beetje, ja, het was een beetje corvée, hè, zou je kunnen zeggen. Ja. Iedereen viel een beetje in voor Martijn KB de afgelopen periode. Nou, leuk dat Chantal Jansen het gaat doen. Ik vond, moet ik toch ook zeggen, Buddy Vedder vond dat erg leuk doen. Dus ik had eigenlijk ook wel gehoopt en gedacht van, oh, dit leuk, dit wordt een programma voor Buddy Vedder. Want hij zit natuurlijk in heel veel programma's waar hij toch een soort van onderdanige rol heeft. Of althans, jurylid bij de Masked Singer is die bijvoorbeeld. Stars on Stage, geloof ik ook. Maar ik had hem dit wel graag zien doen. Kopen zonder kijken, moet ik zeggen. Ja. Maar ja, goed, de dobbelsteen is anders gevallen. En het wordt Chantal Jansen.
6: Ik sluit af met een verkeersboete voor een auto. Oh. Die al jarenlang stilstaat. Stilstaat in een museum in Chicago. Het gaat om de replica van de auto uit deze bekende serie uit de jaren 80.
8: Knight Rider. Hey. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
6: Knight Rider dus met David Hasselhoff. Zijn auto heeft onlangs een boete gekregen. Althans, zijn auto, de replica van zijn auto die in dat museum staat, die heeft onlangs een boete gekregen van $50 vanuit New York. De auto zou daar 19 kilometer te hard hebben gereden. Dat is dus onmogelijk, want nogmaals, die auto staat gewoon al jaren stil. En het museum gaat de boete nu aanvechten.
7: Ja, dat begrijp ik. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk aanvechten, want ze kunnen gewoon bewakingsbeelden laten zien, denk ik. Neem aan dat er een camera op staat op zo'n populaire, bijzondere auto. Ja. Toch? En dan is het van de baan 90 kilometer te hard hebben gereden. Nou, je weet nooit wat er 's nachts in een museum gebeurt, hè? Weet niet wanneer het is gebeurd. Ja, je weet het nooit natuurlijk. God, de auto van David Hasselhoff. Ik ben nog steeds op zoek naar de uitkomst van een onderzoekje. Want hij is nog steeds niet compleet. En dat onderzoek is, 1 op de 3 mensen doet dit voordat ze de deur uitgaan voor een vakantie.
9: Dit is Joe met Kai Merckx.
7: Zo even iets uitgebreider over hebben. En Bob Marley en de Wailers.

0: als je vandaag zou moeten omschrijven in een nummer, dan is het denk ik Three Little Birds van Bob Marley en de Wailers. Denk je niet? Jeroen?
1: Je bedoelt qua Don't Worry About a Thing?
0: Ja, gewoon relaxed. Gewoon rustig aan, niks
1: aan. Ja, maar dat vind ik dan toch makkelijker gezegd dan gedaan. Ik snap wat je bedoelt.
0: Wat dan?
1: Nou ja, met alles. Je bedoelt, de dag van vandaag helemaal van zag.
0: Ja?
1: Oh, ik kijk gelijk rond, globaal. Ik kijk in de wereld. En dan is er veel
0: aan de hand. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is die nieuwsblik. Dat is die nieuwsblik die je maar niet uit kan zetten natuurlijk. Ja. Dat begrijp ik. Want er speelt een hoop.
1: Er speelt een hoop.
0: Zeker.
1: Maar ik begrijp je nu wel. En ik geef je helemaal gelijk.
0: Ik bedoel, iedereen heeft gewoon een vrije dag.
1: Er gebeurt geen bal, dat bedoel je. Ja. Hij is gevallen, hoor. Ik zat net wat ellende te lezen, wat ik misschien zo meteen ga voorlezen. Ik heb trouwens om 6:30 zo meteen in het nieuws. Ik overweeg alleen maar dierennieuws te doen.
0: Oh ja, is er veel dierennieuws vandaag? Nee,
1: ik heb er een paar uit moeten gooien en er komt van alles. Ik kan even een voorzien.
0: Doe maar.
1: Ik roep ree.
0: Ree.
1: Is er iets nieuws een over een ree? Ja.
0: Over een ree?
1: Ja, dat was best wel een dingetje dat je denkt, potverdorie. Het is goed gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dan heb ik ook iets over een broedende uil.
0: Dat
1: is niet goed gekomen.
0: Oké.
1: Okay. En ik heb iets over een oude hond.
0: Nou, in één nieuws
1: En dat nieuws moet ik een klein beetje opschieten. Want ik hoop dat hij nog leeft straks om 6:30.
0: Oh jee.
1: Een oude hond. Mensen, het is... Tenzij er heel groot nieuws komt...
0: Nee, maar nu snap ik dat jij zegt er gebeurt heel veel in de wereld... en dat het eventjes dan niet Three Little Birds is. Nou, dan snap ik waar dit vandaan komt.
1: Ook dieren.
0: Een hond, een uil en een... Wat was het?
1: Ree.
0: Een ree, ja. Een hond, een uil en een ree. Lijkt wel het begin van een mop. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zometeen. Maar ja, we moeten nog even wachten, want dat duurt nog even allemaal. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, goed. Goh, ik had veel verwacht vandaag, maar dit niet. We hebben nog een onderzoek, een huistuin- en keukenonderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, dit valt helemaal niet.
0: Weet je dat ik dat leuk vind? Ik vind het leuk dat je dan uit jezelf gewoon even alvast even een vooruitblik naar zometeen geeft. Nou, ik vind het leuk.
1: Ik heb al iets voor komende maandag.
0: Nee, dat vind ik leuk. Het is ook hemelvaartsdag. Ja. Ik laat me graag een ander praten vandaag. Ik vind het helemaal super.
1: Okay.
0: Erg gezellig. Leuk. Wat had jij nog?
2: Ja, een onderzoek.
0: Doe maar.
2: De uitkomst blijft nog even achterwege. Kan je zelf nog een beetje naar gissen.
0: Tuurlijk, is ook voor later.
2: Ja. Inderdaad, 1 op de 3 mensen doet dit voordat ze de deur uitgaan voor een vakantie.
0: Ja, ik heb al gezegd poetsen en de brievenbus legen. Maar dat is allemaal niet goed. Het antwoord later, 6:10 ongeveer, zal het voorbij komen. Wat ook later is, is Marco. Ik heb helemaal geen zin om nu iets te doen. Ik doe vooral veel dingen later. Heb je het in de gaten? We doen alles gewoon later. Ja. Nu even niet. We gaan nu even gewoon muziek draaien en doen we de rest wel weer later. En zometeen heb ik zin om te bellen met Marco. Want morgen hoor je namelijk de muziekhelden top 100. Vanaf 10:00 hoor je dat morgenochtend. De beste muziekhelden volgens jou. Je hebt nog een paar uur om te stemmen. En Marco heeft dat al gedaan. Die heeft zijn lijstje met favorieten doorgegeven. En ik wil hem toch even spreken. Hij heeft de muziekheld. Ja, die velen ook hebben, denk ik hoor. Die velen hebben. Over 6 minuten naar Ace of Base en nu Bengals. Walk Like an Egyptian bij Joe.

0: Morgen vanaf 10:00 in de ochtend hoor je hier bij Joe de Muziekhelden Top 100. Want het is een topmaand hier bij Joe.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Elke vrijdag in mei krijg je een top 100 te horen met elke week een ander thema. We hebben de Female Top 100 al een keer gehad. Morgen zijn dat dus muziekhelden die centraal staan. Stemmen kan nog via de app van Joe, dus doe dat snel nog eventjes. En laten weten wie niet mag ontbreken. Wie dat ook heeft gedaan is Marco. Hallo Marco.
2: Goedemiddag Kai, goedemiddag Jeroen.
0: Hallo. Marco, hoi. Jij bent echt fan van Bruce Springsteen. Hoe begon die liefde voor hem?
2: De liefde voor hem, ja. Praat ik over, denk ik, zo'n 40 jaar geleden. Toen studeerde ik nog in Den Haag. En er was een meisje op die opleiding, die was helemaal gek van Bruce Springsteen. Nou, ik denk van, oké, luister ik er ook een keer naar. En sinds die tijd ben ik echt enorm fan. Ik ben nog nooit naar een concert geweest. En dat heb ik helaas aan me voorbij moeten laten gaan.
0: Oh, wat
2: de laatste keer op, ja, de laatste keer op Pinkpop. Dus helaas kon ik daar niet bij zijn. Maar ik heb gelijk die 5 LP-box gekocht toen, die live.
0: Super. Ja,
2: schitterende. Man, je hebt echt de jaren 70, 80 en 90 glorieus doorstaan, zeg maar.
0: Ja, echt gekleurd voor jou als ik het zo hoor. Nou zag ik ook dat hij wel weer concerten aan het geven is in Amerika. Hoeveel geld zou je over hebben om naar een concert van hem te gaan?
2: Nou, dan zou ik eerst een spelletje moeten winnen bij jou in de show, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, dat kost natuurlijk wel. Ja, het is ook zo'n artiest. Het is ook zo'n rasartiest, die Bruce Springsteen.
2: Hij is fantastisch. Echt. Ja.
0: Ik ga Glory Days ga ik even van hem draaien. Staat dit nummer hoog op je lijstje met favoriete nummers? Of heb je iets met dat nummer?
2: Zeker top 5. Ja, Glory Days en nooit meer echt terugkijken van hoe het vroeger allemaal was. Maar lekker kijken in de toekomst eigenlijk. Nog weer blijven hangen, zeg maar.
0: Ja, heerlijk, de Glory Days. Ja, fantastisch. Dag Marco, om je favoriet door te geven in ieder geval voor de Muziekhelden Top 100. Morgen hoor je waar Bruce Springsteen terecht is gekomen. Want die zal er wel in staan, ga ik even vanuit, hoor. Ja,

0: En Glory Days bij Joe. Morgen dus de muziekhelden top 100. En dan ga je zeker te weten Bruce Springsteen voorbij horen komen. Althans, ga ik even van. Ik zou het heel raar vinden als Bruce Springsteen daar niet bij stond. Ja. Dat zou heel raar zijn. Muziek is onderweg van Fleetwood Mac na het nieuws van 6 uur. En je krijgt ook antwoord op het onderzoek natuurlijk. 1 op de 3 mensen die doet dit voordat ze de deur uitgaan voor een vakantie.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango? Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Dit is Joe. Fleetwood Mac na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedenavond. Opnieuw een demonstratie in Apeldoorn vanavond. Dan mag opnieuw een uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat mag dan op de rotonde waar al vaker protesten waren. Bij vorige demonstraties werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden meerdere actievoerders aangehouden. Maar de gemeente vindt het demonstratierecht te belangrijk en staat het daarom toe. Israël en Libanon zijn begonnen aan een nieuwe ronde vredesbesprekingen. In Washington is dat. De huidige wapenstilstand loopt komende zondag af. Ondanks die wapenstilstand zijn in Libanon honderden doden gevallen door Israëlische aanvallen. Deze vredesbesprekingen moeten 2 dagen duren. De paus maakt zich zorgen over Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze dan onder het mom van defensie. Maar in werkelijkheid, zegt de paus, zijn ze aan het herbewapenen. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt en verminkt door oorlogen en oorlogstaal. En sportvoetbal, ondanks een zeer matig seizoen, denkt Liverpool-trainer Arne Slot dat de leiding van Liverpool deze zomer geen afscheid van hem neemt.
16: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season. First of all, I'm contracted to this club. And second of all, from all the talks we are having. So yeah.
15: Ja, Arne Slot werd vorig seizoen nog landskampioen met Liverpool, maar staat nu slechts 4e in de competitie. Ondanks dat is Liverpool nagenoeg zeker van Champions League voetbal komend seizoen. Het weer van Weerplaza. De buien verdwijnen en de zon blijft vanavond nog een tijdje schijnen. Vannacht dan koelt het flink af tot dicht bij het vriespunt. En morgen opnieuw wisselvallig bij 11 tot 14 graden.
17: Morgen de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Kai Merks.
0: 1 op de 3 mensen doet dit voordat ze de deur uitgaan voor een vakantie. Het antwoord hoor je alleen hier over 6 minuutjes. Ja.

0: Hemelvaartsdag. En natuurlijk is er gewoon een middagshow. Kai Hiers, Jeroen Latijnhouwers ook aanwezig.
1: Zeker.
0: En goed dat jij er ook bent. Fijn dat je er gewoon ook op Hemelvaartsdag bij bent. Het geweten van de show, Jesse is er ook bij. Hi.
2: Hi.
0: Jij neemt zoals elke dag een onderzoekje mee. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Huis- en keukenonderzoekjes. Ja, ik ben daar gek op. Alleen het antwoord is nog even achterwege gelaten. Maar we komen steeds dichter bij het antwoord.
2: Ja, en hij heeft vandaag te maken met vakantie. Want 1 op de 3 mensen doet dit nog even voordat ze de deur uitgaan voor een vakantie.
0: Ja, ik heb al gezegd poetsen en de brievenbus leegmaken. Maar dat is niet goed. Jeroen, jouw antwoord nog.
1: Nog even snel een briefje schrijven voor de buren die voor de planten zorgen.
0: Oh ja, even dus alles goed achterlaten.
2: Nee, is niet goed.
0: Ja. Evelien zegt naar de zonnebank gaan.
2: Nee?
0: Ja, even volbruinen doen mensen wel eens.
2: Oh, zo, nee.
0: Dat het niet zo inkikt, allemaal.
1: Ja.
0: Jacques, die zegt... Of nee, ik ga eerst even naar Wieke. Wieke.
3: Ik denk dat we controleren of we de sleutels bij ons hebben.
0: De sleutels?
2: Ook niet goed.
0: Voor je de deur dicht trekt. Ja, wel een goeie natuurlijk. Ingrid.
4: Toch even gauw naar de toilet gaan thuis.
0: Even naar het toilet gaan nog.
2: Nee, is hem ook niet.
0: Anita zegt dweilen.
2: Nee.
0: Ja, dat is een beetje poetsen natuurlijk. Renette zegt het gas afsluiten.
2: Nee, ook niet goed.
0: Ingrid, alle stekkers eruit trekken.
2: Nee.
0: Och, heb ik een keer gedaan.
1: Wat?
0: Gewoon als klein ventje. We gingen op vakantie. En toen heb ik de stekkers thuis uitgetrokken. Voor echt een week wegging op vakantie. En toen kwamen we thuis. En toen dachten mijn ouders, wat ruiken we nou? Wat
2: nee.
0: Is
2: dat?
0: En toen had ik de stekker van de diepvries er ook uitgetrokken. Ja, dat kon allemaal weg. Daar kon je niks meer van eten. Verschrikkelijk, dus let daar altijd goed op. Grietje.
5: De sleutel even bij een goede buur brengt... zodat zij op de planten, post en huisdieren kunnen passen.
0: Ja, nou ja, een beetje wat Jeroen zegt eigenlijk. Jeroens antwoord.
2: Nee, heeft niks met de buren te maken.
0: Nee, niks met de buren te maken, hou op zich. Jacques is daar dan tenslotte.
1: Ik denk dat mensen vlak voordat ze op vakantie gaan... nog snel even chloor in de wc-pot spuiten.
0: Ja, en dan even een lucifer erachteraan en dan nooit weer terugkomen. Dat had veel mensen dat doen. Ja, even chloor, dat het lekker even goed 2 weken kan intrekken... als je dan weer terugkomt. Is het goed of niet?
2: Nee, het is niet goed.
0: Nee, oké. Wat is het antwoord wel?
2: Ja, hetgeen wat 1 op de 3 mensen doen... voordat ze de deur uitgaan voor een vakantie... is even een foto maken van het gasstel...
0: Hé?
2: Ja.
1: 1 op de 3?
2: Ja, 1 op de 3.
0: Van het gasstel? Dat hebben we nog nooit van gehoord.
2: Ja.
0: Wie doet dat? Wie doet dat?
2: 1 op de 3 mensen.
1: Want?
2: Ja, nou, dat heeft ermee te maken dat... Heb je het gas aan laten staan? Dat is zo groot gemaakt dat mensen dat echt een beetje spannend vinden. En je wilde gewoon een soort van zekerheidje voor jezelf inbouwen. Dat is zoiets, net zoals heb je de deur wel op slot gegaan... dat je aan jezelf gaat twijfelen. Dus heel veel mensen, 1 op 3 mensen doet dus nu dat ze er een foto van maken. Zodat ze een zekerheidje hebben. Als ze op vakantie zijn, kunnen ze dat zien. Dat is ook een fenomeen, dat heet cognitieve offloading. Dat steeds mensen vaker smartphones gebruiken als een soort extern geheugen. Een soort geheugen. Steuntje inbouwen.
0: Maar hij heeft inmiddels meer dan 1 op de 3 ook geen inductie en zo.
1: Het is een oud onderzoek uit 1924.
2: Ja, dat zou wel kunnen inderdaad.
1: Ja. Ja. Ik herken het wel.
0: Ja. Nou, ik ben cognitief even afgewerkt, dankjewel.
6: We zijn er. Ja.

0: Jannie zegt nog via de app van Joe, nou dat vind ik onnozel. Jannie is enorm teleurgesteld in het antwoord van het onderzoek.
1: Nee, helemaal niet. Ik herken het van vroeger. Maakte weliswaar geen foto, maar zo'n beetje het hele gezin moest even kijken of alle streepjes zeg maar op het gasfornuis naar boven stonden, zodat het uitstond.
0: Nou, Jannie vindt het onzin.
1: Ja, maar...
2: Nou, dan gaat Jannie toch lekker zelf hier het onderzoek zitten doen.
0: Oh, nou wordt het heel slim.
1: Oh, ho, ho.
0: Je hebt een ontzettend voordeel als je vandaag naar de middagshow luistert. Want het is natuurlijk hemelvaartsdag. Zijn natuurlijk heel veel mensen ook andere dingen aan het doen. Dus hier heb jij alvast in primeur het onderzoek voor maandag.
2: 1 op de 4 mensen heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner.
0: Nou, misschien wel hoe het streepje staat op het gasfornuis. Dat je een hele vakantie iemand helemaal krankzinnig maakt.
1: Oh.
0: Nou, het geheim, ik zeg het niet. Maar de brandweer is onderweg. Nou goed, maandag om 6:10 het antwoord.

0: up and do you really want to hurt me? Staat dit jaar ook op het Songfestival, hè, Boy George? Hij doet mee. Hij doet mee voor San Marino. Tegenwoordig klinkt hij zo. All the girls on the dance floor freaking insane. Ja. You're a superstar. Superstar. You're a superstar. Superstar, dat geloof ik. Nee, weet je wat ik zo leuk vond? Hij staat dan met iemand op het podium. Met een zangeres. En ik had het idee dat afgelopen dinsdag, tijdens de eerste halve finale van het Songfestival, dat die zangeres verrast was door het feit dat Boy George daar ineens was.
1: Okay.
0: Want zij zei namelijk dit. Wow, Boy George! Wow! Ik dacht trouwens, ik vond het heel gek, ik dacht dat zij riep Bob Ross.
1: Nee.
0: Toen ik zat te kijken. Ik zat ook andere dingen te doen. En ik denk, wat roept die vrouw nou? Roept hij nou Bob Ross? En dan denk ik, dat had ik leuker gevonden.
1: Ja.
0: Dan had ik toch, ik had heel graag Bob Ross dan op dat podium willen zien staan. Ja, het kan niet meer natuurlijk.
1: Je weet waar hij dood is.
0: Ja, nee, zeker, zeker. Maar dat was toch fantastisch. Stel het je even voor, dat Bob Ross dan met een ezel op dat podium staat. Oh, ja. En dat je hem dan op de achtergrond hoort zeggen dat hij dan bijvoorbeeld doet van... Ooh, and here's a little cloud. Ooh, let's give him a little friend. Another cloud. Ooh, there's a cloud.
1: Dat was wel leuk.
0: And some trees. And some trees. Dat zij dan zeggen, Bob Ross! Dat was toch fantastisch geweest?
2: Ja, het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd.
1: Oh, dat had wel mooi geweest.
0: Ja, dat had ik fantastisch gevonden. Oh. Maar ja, om verschillende redenen kan het inderdaad niet. Niet gekwalificeerd trouwens, San Marino en Boy George dus. Niet gekwalificeerd, dus we zien ze niet aan het werk in de finale. Ik las dat Boy George achteraf nog de directeur van het Songfestival heeft vastgekend aan een verwarming. Dat hij het er niet mee eens was. Maar goed. Dus voor latere zorgen weer.

0: natuurlijk. Maar hun leefgebied is wat verkleind. Dus daar gaan ze een paar snelwegen over. Okay. Je ziet de auto's passeren, de aapjes eroverheen gaan.
1: Ja.
0: En dat, ik laat het liggen. Ik kan het helaas niet. Oh, ik heb het al verteld.
1: Nee, maar het is misschien ook goed. Het is goed gegaan met de aapjes, of niet? Met de oversteek.
0: Ik heb even geteld. Ze zijn er allemaal.
1: Ja, kijk, maar dan is het niet spannend genoeg voor het nieuws. Want dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ik denk dat dat de afweging was. Maar dus zometeen echt even een kijkje in dierenbos. Wat er allemaal gebeurt met meneer de Uilshelf. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal speelt daar. En we blijven in de dierenhoek. Want ik zet zo een nummer met blazers in het zonnetje. En die is door een groep pinguïns een heel nieuw leven ingeblazen.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best getest.

0: beste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Het klaart nog steeds meer plekken op, maar het is nog wel fris met 12 graden. Morgen wisselen buien elkaar af. En zon ook. Het is dan iets warmers. Met zo'n 14 graden volgens Weerplaza.
5: Dit is jou.
6: En Michael Jackson hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
7: Goedenavond. Het dierennieuws van 6:30 begint met een broedende uil. Die heeft ervoor gezorgd dat een truckersfestival bij Alkmaar volgende week niet doorgaat. Omdat het nu broedseizoen is, moest een expert eerst even kijken of er inderdaad broedende vogels zaten. En die zat er. Eentje, een broedende, ook nog eens beschermde ransuil. Bij het festival balen ze enorm, maar ze kunnen er weinig aan doen. Door naar Leeuwarden. Daar is vanochtend een ree gered uit de stadsgracht. Het was al het derde ree in het water in korte tijd. Volgens de dierenambulance is dat de tijd van het jaar. Ze krijgen dagelijks meldingen dat er een ree door de stad loopt. En ja, soms valt er wel eens eentje in het water, zeggen ze. Op zich geen probleem. Reeën zijn goede zwemmers, maar minder goede klimmers als ze een steile kant op moeten klimmen.
6: Tuurlijk. Ja, het is de tijd van het jaar. Je ziet het steeds vaker. Die reeën die rennen natuurlijk met bossen tegelijk het water in. Ja, en dat gaat niet goed. Dan moet je er aan te pas komen. Leuk. Er is nog een dierennieuwtje, toch? Want het is alleen maar dierennieuws.
7: Ja, het is dierennieuws. En dit is wel een zeer bijzonder nieuwtje. Want het zou zomaar kunnen dat we binnenkort een nieuwe oudste hond ter wereld hebben. Nu is dat nog Spike. Een chihuahua woont in de VS. Spike is 26 jaar. Maar opeens is daar ook Lazare. Lazare is een hondje uit Frankrijk. Belandde onlangs in een asiel nadat zijn baasje was overleden. En in het asiel hebben ze zijn chip uitgelezen. En daarin stond zijn geboortedatum. 4 december 1995. Dat betekent dat Lazare op dit moment 30 jaar is. 4 jaar ouder dan Spike. Ja. Het Guinness Book of Records controleert binnenkort zijn geboorteakte nog 1 keertje. En als dat klopt, dan is Lazare de oudste hond ter wereld. En dat zie je ook wel een beetje.
6: Dat zie ik wel een beetje. Ik zie hem lopen, ik zie een fotootje. Ja, het lijkt alsof Lazare het slecht naar zijn zin heeft. Het is een beetje krakkemikkig, loopt het vooruit. Ja. Er zit weinig meer in.
7: Ja.
6: Maar hij heeft ook een respectabele leeftijd natuurlijk.
7: Ja, bijna 31, nu 30. Ja,
6: ja. Inderdaad. Nou, ik hoop dat ze het snel even checken. En dat het record nog binnenkomt. Voordat ze om Lazaar.
8: Dit is Joe met Kai Merks.
6: En als we het toch over dieren hebben. Wat heeft Earth, Wind & Fire te maken met penguins? Dat vertel ik je over 7 minuten.

instrument zo lekker als een blaasinstrument. Boogie Wonderland is ook zo'n heerlijk nummer met blazers. En wist je dat het ooit helemaal onder handen is genomen in de film Happy Feet? Dat gaat over dansende pinguïns, omdat ze niet kunnen zingen. En dan ga je maar dansen. Nou, dat allemaal bovenop elkaar. En dan een nummer van Earth, Wind & Fire ertussen. Dan krijg je de...

Lekkere blazers in. Maandag weer natuurlijk een ander nummer met de blazers. Ja, dat is fantastisch, want dat is het nummer Each and Every One van Everything But The Girl. En dat begint al met de blazers. Meteen, de eerste tonen, moet je even horen. Oh, konden we het weekend maar overslaan? Nou, Madonna en Who's That Girl hoor je naar het hoofd van Joe en Don't Speak. Voor protest. You and

Bad Girl. Och, het belooft zo'n leuke avond te worden hier op Hemelvaartsdag bij Joe. Het is echt werkelijk ongelooflijk. We hebben zometeen namelijk 70s at 7, 80s at 8 en 90s at 9. Dus dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Even een voorproefje van wat je zometeen dus hoort tijdens die

0: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Chris?
0: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
0: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
10: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
9: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Dit is jouw. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. De moeder van de ontvoerde Insia is blij dat de politiek de zaak weer onder de aandacht brengt bij India, waar Insia is. Dat zegt ze tegen AT5. Er gaat binnenkort een Nederlandse delegatie naar India om een ontmoeting te regelen tussen moeder en kind. En premier Jette gaat de kwestie aankaarten bij de premier van India. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld voor een brand in Milaan, waarbij 3 onschuldige mensen om het leven kwamen. Hij was ingehuurd door 2 Chinezen die een aanslag wilden plegen op het pand, omdat de eigenaar een schuld bij ze had van €40.000. De dader moet 21 jaar de gevangenis in. Bij de avondvierdaags in Loosdrecht willen ze volgende week geen shirt zien met protestleuzen tegen een AZC. Er waren signalen dat ouders hun kinderen in zulke shirts wilden laten lopen, meldt NH. De route van de avondvierdaagse is ook aangepast. Die komt niet meer langs het oude gemeentehuis, waar sinds kort asielzoekers wonen. En in een dierentuin in Leeuwarden is een zeldzame tijger overleden. Het ging de laatste dagen al minder goed met het dier. Hij was minder actief en at niet meer goed. Er wordt nog onderzocht waaraan de tijger is overleden. In Leeuwarden hebben ze nu nog 2 van deze tijgers over, een mannetje en een vrouwtje. Het weer van Weer Online. De zon blijft vanavond nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
8: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver?

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop.
9: Dan gaan we vieren.
10: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: Dit is het nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. Israël is woedend op de New York Times om een artikel over ernstig wangedrag van Israëliërs. De krant schreef dat ze zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan seksueel geweld tegen Palestijnse gevangenen. De daders zouden militairen en bewaarders zijn. Israël begint nu een rechtszaak tegen de krant. Wetenschappers gaan in Argentinië onderzoek doen naar de bron van het Hantavirus. 3 mensen overleden eraan op een cruiseschip dat vertrok in Argentinië. Het onderzoek richt zich op knaagdieren omdat zij het virus verspreiden. Volgens de lokale overheid in Argentinië zou het Hantavirus er al 30 jaar niet meer voorkomen. En in de buurt van Alkmaar is een truckersfestival afgelast omdat er een beschermde uil zit te broeden. Er werden zo'n 3000 bezoekers verwacht. Het is volgens de regionale omroep niet bekend of zij hun geld terugkrijgen. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden omdat het cancelen van het festival ook geld kost. Het weer van Weer Online. De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Morgen de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon.

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen 100 keer een eerbetoon.

0: Joe. Muziekhelden top 100.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij...
16: Crayon Kozijnen.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt.
1: Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
10: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
11: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
12: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
13: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
14: Zin in een koffietje?
13: Ja, lekker.
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Daar heb je Huub, van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
22: Dit is jouw. Het nieuws van 9 uur.
23: Goedenavond. In het Groningse Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid van een huis. Het lijkt te maken te hebben met de ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen door hun eigen moeders, van wie 1 in Stadskanaal zou wonen. Er is nu politie in de straat omdat het een komen en gaan zou zijn van boze mensen. De vrouwen zijn intussen opgepakt. In Loosdrecht zijn ruim 100 mensen afgekomen op een demonstratie tegen een AZC. Ze stonden op een aangewezen plek. Er is veel politie aanwezig omdat eerdere protesten uit de hand liepen. Bij het gebouw waar de asielzoekers wonen is het rustig. Aan het hek hingen wel vlaggen met teksten tegen het AZC. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. En dat vindt ze een hele eer. Ze vindt het vooral fantastisch omdat ze is gevraagd door Martijn Krabbé. Die kan het programma niet meer presenteren omdat hij ziek is. Hij deed dit jaar buiten beeld wel het commentaar. Het weer van Weer Online? De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Joe, muziekhelden top 100. 100 keer een eerbetoon.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3%.

0: merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld toch?
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Obelie, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
4: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
3: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
4: Nee, Greenwave. Greenwave.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live.

0: Voor op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl. Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop. Aldi.
11: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Dit is jouw. Het nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond. In Stadskanaal zijn 2 vrouwen opgepakt die hun eigen kinderen zwaar zouden hebben mishandeld. De Groningse politie was het al van plan, maar deed het eerder om onrust in een straat. Boze mensen probeerden het huis van de vrouwen te vinden en gooiden ruiten in. De kinderen zijn een jongen en een meisje, zij ligt in coma. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al 2 marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. Een man heeft in Rotterdam vanavond kort na elkaar 3 overvallen gepleegd. Hij probeerde het eerst zonder succes bij een supermarkt en een tankstation. Bij de derde overval bij een ander tankstation nam hij de kassala mee. Opvallend is dat de man de overvallen deed op een scooter met zo'n grote oranje box van thuisbezorgd. En Israël is boos op stervoetballer Lamine Yamal van FC Barcelona, dat deze week kampioen werd van Spanje. Hij was bij de huldiging met een Palestijnse vlag aan het zwaaien en dat is bij Israël in het verkeerde keelgat geschoten. Hij is zeker vergeten wat Hezbollah met ons heeft gedaan, zegt een minister. Het weer van Weer Online? Het is helder en er is weinig wind. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Later vannacht kan een bui vallen, morgen veel bewolking en ook buien. Het wordt 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is de Avond van Joe.

0: Laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Morgen. 100 keer een eerbetoon. De Joe. Muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Morgen. We can be heroes. De Joe. Muziekhelden top 100.
1: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Keesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop.

0: aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
10: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liep AZC-protest in Loosdrecht uit op rellen waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuugzat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Morgen, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is de Avond van Joe.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier.

0: met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
0: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Anno Dido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Dit is jouw.
20: Het nieuws van 12 uur.
21: Goeienacht. In een deel van het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege onrust rond een kindermishandelingszaak. Boze mensen gooiden van meerdere huizen de ramen in. Ook gaan oproepen rond om de boel in brand te steken. De zaak draait om 2 moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Ze zijn vandaag opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensouwer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markkensouwer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Al 2 dagen lang wordt Oekraïne aangevallen met Russische drones en raketten en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het dodental opgelopen tot zeker 16, onder wie 2 kinderen. Vanwege het dodelijke geweld is in Kiev morgen een dag van rouw. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zit de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival erop. Nog eens 10 landen hebben zich geplaatst voor de finale, waaronder 2 kanshebbers voor de winst: Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende overvaller die binnen een half uur 3 keer toesloeg bij een avondwinkel en 2 tankstations. De man zou vermomd zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en droeg ook een thuisbezorgd helm. Bij 1 overval wist hij er vandoor te gaan met de kassa. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Op een kippenboerderij niet ver van Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Bedrijf houdt volgens Omroep Flevoland 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Verder mogen pluimveebedrijven in de buurt voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En een opvallende reddingsactie in een park in Amsterdam-West. Daar heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Ze was zo ver omhoog geklommen dat ze niet meer zelf naar beneden durfde. De brandweer zegt over de melding: bij katten gaat het vanzelf, maar mensen zijn er niet voor gemaakt om alle kanten op te klimmen. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markkensower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks, PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. En de Amerikaanse president Trump heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump werd hij door Xi gefeliciteerd met allerlei successen die hij zou hebben bereikt, zoals rond de oorlog met Iran. Hij hoopt dat de relatie met China sterker en beter wordt dan die ooit is geweest. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.